0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. En tot zover het nieuws. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind. Aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Tot de auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. En tot zover het nieuws. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind. Aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunetten. 10 minuten oponthoud. Tot de auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook. En tot zover de ANWB-verkeers.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Tot de auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook. En tot zover de ANWB

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En tot zover het nieuws. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A2, Den Bosch-Utrecht, 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunetten, 10 minuten oponthoud. Tot de auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

0: machtig, wat een uitvoering. Komt van het 14e album van Aretha Franklin. Aretha Now heet de plaat en ligt vanaf 14 juni 1968 in de platenwinkel. De Queen of Soul zingt op deze LP nummers als Think and I Can See Myself Leaving You. Ook staat er op deze plaat een cover van Hal David en Burt Bacharach, I Say A Little Prayer. Burt Bacharach heeft ooit gezegd dat deze versie de beste uitvoering van zijn compositie is. Aretha Now komt op 13 juli 1968 de albumlijst van Billboard binnen en behaalt de derde plaats. Wij luisteren daarnaar het vierde nummer van kant 1. The Night Time is the Right Time. Kennen dat natuurlijk ook van Ray Charles. De oorsprong van de song gaat terug naar de jaren 30. De eerste die het officieel op een plaat registreerde was Nappy Brown in 1957. En op zijn naam staat de song dus vermeld. Maar wij luisteren naar de uitvoering van Aretha Franklin. Wat een uitvoering. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want de verzamel-LP Rock'n'Roll Music van de Beatles bereikt één week nadat het in Amerika is uitgekomen op 14 juni 1976 al de gouden status. Op deze dubbel-LP staan onder andere Twist and Shout, I Saw Her Standing There, Matchbox, I Call Your Name, Long Tall Sally, maar ook I'm Down en Helter Skelter. De LP bereikt de tweede plaats in de albumlijst van Billboard. Wij luisterden naar The Night Before, maar geschreven en gezongen door Paul McCartney. Het stond oorspronkelijk op het Beatle-album Help uit 1965. Muziekvrienden, straks de langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1979. Ik zeg het dus, zo'n vinyle plaat, zo'n groot mooi ding. Het is het tweede album van de band met broers Mark en David Knopfler. Nou, dan weet je het wel, denk ik, toch? Voordat we daaraan toe zijn, gaan we eerst eens even kijken naar die top 40... Week 24, 19 nog wat. En daar vast is één tipparade gekoppeld. En daar gaan we vast een liedje uitdraaien.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 17.
0: Sly and the Family Stone.

Nummer 17 in de tipperaden, week 24, 1900 nog wat. Een nummer van de Sly and the Family Stone. Het heet Stand. Het komt van hun vierde gelijknamige album. Sly and the Family Stone was een Amerikaanse funk, soul en rockband uit San Francisco. Ze hebben in Nederland, in de Nederlandse top 40, maar één hit, Family Affair. Daarnaast hebben ze nog 5 singles in de tipperaden, zoals ook deze. En die staat er 3 weken in. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het al, het is een band die wordt opgericht door de broers Mark en David Knopfler in 1977. Het gaat hier om de Britse band Dire Straits. Een jaar later brengt de groep zijn eerste album al uit. In eerste instantie wordt het geen succes. Maar als het nummer Sultans of Swing van deze LP een hit wordt, dan wordt het debuutalbum alsnog wereldwijd uitgegeven. Communique is hun tweede album en deze week de langspeelplaat van de week. Het wordt een paar maanden later uitgebracht dan hun eerste LP. Deze tweede plaat is muzikaal voortzetting van hun eerste. Het geluid van Dire Straits draait volledig om de Fender Stratocaster van frontman Mark Knopfler. In plaats van een plectrum gebruikt hij zijn vingers op de snaren. Daardoor ontstaat er een helder, sprankelend en ritmisch gitaargeluid. De muziek van de band is een relaxte mix van traditionele blues, country en klassieke rock'n'roll. Het doet in eerste instantie denken aan artiesten als J.J. Cale en Bob Dylan. Communique wordt nummer 1 in de albumlijst van Duitsland, Nieuw-Zeeland en Zweden. In het thuisland, Verenigd Koninkrijk, bereikt het album plaats 5. In de Verenigde Staten komt het tot de 11e positie. In Nederland staat het 22 weken in de albumlijst met 3 als hoogste positie. Het nummer Lady Writer komt op single uit en haalt de 45e plek in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In het thuisland komt het tot 51 en in Nederland tot 18. Communique van de Dire Straits uit 1979 is misschien niet zo'n opvallende plaat als hun debuutalbum, maar desondanks een LP die we niet mogen vergeten. En daarom is het deze week...

0: plaat van de week. Het tweede album van The Dire Straits komt uit 1979. Heet Communiqué. Wij draaien het openingsnummer van het album. Once Upon a Time in the West. Muziekvrienden, dan nu een oude top 40. Eentje dus uit week 24. Ja, het jaar gaan we er nog niet veel over zeggen. Komen we zelf achter als we deze lijst weer voorbij horen komen. Al die oude liedjes. Wat ik erover kan zeggen is dat het jaar is waarin in Frankrijk Georges Pompidou beëdigd wordt tot president van het land. Dat is dus lang geleden. Even kijken, ik heb de papieren lijst hier voor mijn neus. Wij zien vier nieuwelingen. En de hoogste nieuweling komt op nummer 4 binnen. Dat is extreem hoog. Drie Nederlandstalige liedjes, dat is niet zo heel veel. Muziek uit de Verenigde Staten. Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, België, Wales en Jamaica.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.

40. Anja van Avoort, zo heet ze. Muziekvrienden. Nederlandse band. Ik zeg nog even niks, maar luister eens even goed naar de stem van de zanger.

je de stem bekend voor. Hij zong later ook Nederlandstalige muziek. Ja, het is de stem van Robert Long. In de beginperiode van Unit Gloria. En toen heette de band eigenlijk nog gewoon Gloria. Met het liedje Storm. Nieuw in de top 40 op nummer 38. Amerikaanse soulzanger nu. Je kent misschien wel het beste van het nummer War. Daar had hij een grote hit mee in de wereld.

0: Hij moet 25 mijl moet hij lopen. Ongelooflijk. Dat is best een stuk hoor.
1: Nieuw.
0: Hoeveel is dat omgerekend? Kilometer of 40? Muziekvrienden 36, nieuweling van het beroemde album Nashville Skyline van Bob Dylan. Kwam een singeltje vandaan en dat heet I Threw It All Away.

0: herkenbare stemgeluid van Bob Dylan. I Threw It All Away staat dus op nummer 36. Dan nu een liedje van Jacques Brel. We kennen het misschien het beste in de Engelse uitvoering van Terry Jacks uit 74.
1: You and me, my trusted friend.
0: Maar dit is toch een andere band.
1: We've known each other since we were 9 or 10.
0: En dit is niet 1974.

werd in de tijd vertaald van het Frans naar het Engels door Rod McEwen. Op nummer 35 in deze lijst staat de uitvoering van de band The Fortunes met Seasons in the Sun. Nieuw. Beach Boys. Met een van hun vele hits, muziekvrienden.

Beach Boys, geschreven de tijd door Brian Wilson en Murray Wilson. Breakaway staat dus nieuw op nummer 34. Dan nu muzikant, drummer, ja, drumde ook. En vandaar dat hij dat liedje ook zo noemt. Ray Barretto, zo heet hij.

Het werd in 1964 al gecomponeerd en het staat nu in de lijst in de uitvoering van Mighty Sparrow en Byron Lee en de Dragonairs. En diezelfde uitvoering stond dus in 1978 ook.

hadden twee hitjes in Nederland. Dit was er dus een van. Have My Love op 31 dus. Dan nu een singeltje met twee A-kanten. We gaan even beide liedjes beluisteren. Een stukje ervan tenminste. Bonnie St. Clair. Dat is de eerste A-kant moet ik zeggen. Is een cover van The Bee Gees. Die hadden daar in Nederland eigenlijk nooit een hit mee. Als ik kijk naar deze tipparade die gekoppeld zit aan die top 40... staat daar een artiest in met hetzelfde liedje. José Feliciano, die had er ook een hit mee. Maar goed, Bonnie St. Clair nam het dus ook op. Staat op deze single samen met Let Me Come Back Home Mama.

Charlotte Drive, zo heet het. Wat een stem, hè, die Bonnie St. Clair. Bonje Cornelia Zwart, zo heet ze. Eigenlijk komt uit Rozenburg. Echt een goede stem. Stukje nog van de andere A-kant. Kunnen er niet te lang stil bij staan. Want

we gaan met het beste van het liedje Il est 5 heures Paris, Séville. Maar dit was een van de opvolgers van Le Responsable. Inmiddels zijn we beland bij een Nederlandse band, The Motions. Deze keer zonder Robbie van Leeuwen.

0: Dizzy, zo heet het. Tommy Rowe. Amerikaanse zanger, nu 26.
1: He's right up on a horse to the dam. I'm right up on a horse again gone.
0: Hij komt uit België.

heet Yamma Hey. We kennen het beste van liedjes als Ring Ring I've Got To Sing en Drunken Sailor. Weet u dan hoe die heet? Ver Grignard uit België, Antwerpen komt hij vandaan. Ja, een beetje onbekend nummer. Zou een tweede gedeelte eigenlijk moeten draaien. Want het is toch fijn om af en toe die liedjes weer naar boven te halen die we al heel

laten springen zo hard als zij kan zingen. Mireille Mathieu hinter den coulissen van Paris. Ze zong dus in het Duits, maar ze komt uit Frankrijk. Muziekvrienden, dan nu muziek uit een musical. Die heet Hair.

En medley, Aquarius en Let the Sunshine In. Zat in die musical dus, maar werd op single uitgebracht door de band Fifth Dimension. En werd een grote hit wereldwijd, ook dus in Nederland. Nu muziek van een zanger die al 180 jaar meegaat. Het is ongelooflijk. 22, Tom Jones. Love Me Tonight.

Het on the String uit Eurovisie Songfestival. En dit is haar laatste single die ze uitbracht. Think It All Over. Ik heb het natuurlijk over Sandy Shaw. Dan nu echt keiharde rockmuziek, muziekvrienden van het eerste album van Led Zeppelin. Good Times. Bad Times, hij staat het tweede gedeelte gepland. Dus kunnen we hem lekker helemaal gaan beluisteren. Duurt niet eens zo lang, het liedje, zou je denken. Hè? Rocknummer lekker lang. Nee, 2,5 minuut, maar korter. Van het eerste album dus van Led Zeppelin. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze oude top 40 hebben? Is het jaren 60 of is het jaren 70? Het zit daar ergens in de buurt, toch? Zou je denken. Muziek nu van Booker T en de MGs. Ja, vaak instrumentale muziek. Was een organist. Dit is Time is Tight, staat op nummer 19. We zijn inmiddels bij het linker rijtje aangekomen. En daar vinden we muziek van een Nederlandse gast uit Eindhoven.

Revere and the Raiders. Amerikaanse rockband. Volgens mij hadden ze niet veel hits door Nederland. Dit is er in ieder geval een van. Let Me. Het staat op nummer 17. Dan nu nummer 16. Het heet The Champ. Maar moet je luisteren wat ze zingen. Ja, ze zingen dus geen champ. Ze zingen Tramp en het is...

met The Champ, waar ze gewoon Tramp zingen eigenlijk. Bijzonder liedje dus. Net als dit liedje, ook bijzonder. Chris Andrews.

klassieke muziek in een modern jasje. De band Exception uit Nederland. Die maakte dit soort muziek. Vaak gebaseerd op Bach, maar ook op Beethoven. Zoals deze, de vijfde van Beethoven. Die al vaak wat muzikanten geïnspireerd heeft tot het maken van een liedje. Zoals ook Chuck Berry. Nummer 14 dus, Exception met de vijfde van Beethoven. Dan nu een Britse band. Best wel een band die af en toe pittige muziek maakte. Goede rockmuziek.

0: That was Only Yesterday van Spooky Tooth op nummer 13. Misschien de bekendste muzikant die in die band zat. Dat was misschien wel Gary Wright. En we zijn inmiddels beland bij nummer 12. Ja, daar hoeven we niks over te zeggen. Het enige wat ik er nog over wil zeggen is dat op het hoesje stond The Beatles featuring Billy Preston. Dat was bijzonder. Get Back dus op nummer 12. Het verscheen later op het album Let It Be. Maar dat kwam pas in 1970 uit. Dit was dus eerder muziek, vrienden. 11 nog, een klein stukje Bob en Earl. Earl moet ik zeggen, de Harlem Shuffle, een klassieker.
1: Beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Vrienden, wij hebben één oude top 40. Ja, ik had het al verraden bijna, ja. Eentje uit week 24, 1969. Ik lees de top 10. We draaien dadelijk de nummer 1 hit, dat gospelnummer. En daarna ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Communique van de Dire Straits uit 1979. Goed, komt die nummer 10. Let the Sunshine In. Deze keer van Marva Hutch en de Moody Sack. Want we kwamen het liedje al tegen. Van de musical Hair natuurlijk. We kwamen het al tegen van The Fifth Dimensions op 23. Maar dat zat in een medley. Goed, nummer 9. Stop the Machine van de Swinging Soul Machine. Nummer 8. Cupid, Johnny Nash. 7. Suzanne, Herman van Veen. 6. De Boxer, Simon & Garfunkel. 5. Je t'aime moi non plus, Jane Birkin en Serge Gainsbourg. 4. Daar is die nieuw, de Ballad of John en Yoko van de Beatles. 3. Israelites, Desmond Dekker. 2. Big Bamboo, Merry Man. En

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En tot zover het nieuws. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.

0: langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: sluitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Peter Stuyvesant, de kwaliteit van een wereldmerk. Peter Stuyvesant, nu 5 King Size sigaretten meer. Peter Stuyvesant, u geniet zoveel meer.
0: Dit programma is door mensen gemaakt.
2: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: All the music comes from real people.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

Muziekmuseum. Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 24. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1969. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die oude top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Oh Happy Day van de Edwin Hawkins Singers. De groep begon in 1967 als de Northern California State Youth Choir en werd opgericht door Edwin Hawkins. Nadat het 50-koppige koor een LP heeft opgenomen, wordt het nummer Oh Happy Day dat erop staat veel op de Amerikaanse radio gedraaid. In 1969 wordt de plaat nogmaals uitgebracht onder de naam The Edwin Hawkins Singers. Er komt ook een single vanaf, ja, en dat is Oh Happy Day. Het verkoopt in 2 maanden in Amerika 1 miljoen exemplaren. Ook in Nederland en in Duitsland doet de single het goed. Het verkoopt wereldwijd zo'n 7 miljoen exemplaren. De single staat in ons land 10 weken in de top 40, waarvan 2 weken op de eerste plaats. En de opvolger van dit liedje is Lay Down, samen met zangeres Melanie, en wordt nog een grotere hit bij ons. En de muziek die we net hoorden komt uit een Bondfilm, You Only Live Twice, met Sean Connery. Deze film draait vanaf 13 juni 1967 in de Amerikaanse bioscopen. De titelsong wordt gezongen door Nancy Sinatra. De single komt niet hoger dan 44 in de Billboard Hot 100. In ons land staat You Only Live Twice van Nancy Sinatra op de B-kant van de single Jackson, een duet wat zij heeft met Lee Hazelwood. En die single bereikt de 10e plaats in de Nederlandse top 40. Nog even een tip. Er is een geweldige documentaire, ik denk op Amazon Prime. En die heet The Sound of 007. En daar komt onder andere dit liedje in voor. Met het verhaal van Nancy Sinatra. Dat ze dit eigenlijk helemaal niet wilde. Maar goed, moet je maar eens kijken. Straks tijdens deze rondleiding een nummer waarin zowel Michael Jackson als Mick Jagger meezingen. En dadelijk ook nog een Duitse artiest die onder verschillende namen de Nederlandse hitparade haalt. Hij had heel veel pseudoniemen. Wel 40. Ongelooflijk. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinyle plaat. Het is het 2e album van de band Dire Straits. En hij heet Communique. We gaan er nog 2 liedjes van draaien. En dadelijk ook nog een Amerikaanse zangeres die al 10 hits in de Verenigde Staten heeft als ze op haar 18e haar schooldiploma haalt. Ja, begonnen als kindersterretje waarschijnlijk. Jong begonnen. Nu muziek van de Amerikaanse band Grand Funk Railroad. De groep neemt onder productie van Todd Rundgren op 12 juni 1973 We're an American Band op. De eerste exemplaren van deze single verschijnen op 2 juli 1973 op goudkleurig vinyl. Het is de eerste single die deze groep uit Flint in Michigan onder de naam Grand Funk uitbrengt. We're an American Band komt op 28 juli 1973 de Billboard Hot 100 binnen. En in de week van 29 september dat jaar staat de single...

langspeelplaat van de week. Het titelstuk Dire Straits. Het nummer heet Communiqué. En het werd in de tijd geschreven door frontman Mark Knopfler. Het is een liedje wat met een kritische blik kijkt naar de sensatiepers. Dan nu die Amerikaanse zangeres die al 10 hits in de Verenigde Staten heeft als ze op haar 18e haar schooldiploma haalt. Het gaat hier om Brenda Lee. Ze wordt geboren in 1944 in Georgia. Al op jonge leeftijd zingt ze de solo's in het kerkkoor. In 1956 heeft ze haar eerste platencontract en in 1960 scoort ze haar eerste grote hit in de VS met I'm Sorry. Ze is een van de best verkopende popartiesten in de vroege jaren 60. Haar ballads spraken zowel tieners als volwassenen aan. En tussen 61 en 63 bereiken 9 van haar ballads de top 10 in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Australië. Tijdens concerten in Europa ging er met haar een leraar mee die haar onderwees. Uiteindelijk resulteerde dat erin dat ze op haar 18e op 12 juni 1963 haar einddiploma haalt van de Hollywood Professional School in Los Angeles. Brenda Lee brengt tijdens haar carrière zo'n 90 singles uit. Nu één van die plaatjes, Coming On Strong. Liedje wat je waarschijnlijk niet kent, maar als we even een klein stukje gaan luisteren wat Barry Hay zingt in het nummer Radar Love, dan weet je het wel weer.

29 in die top 40, week 24, 1969. Jacques Dutronc met Le Responsable. En daarvoor hoorden we Let the Sunshine In van een Nederlandse band. Nou ja, Nederlands. Ze komt officieel van Aruba. Marva Hutch, samen met de Moody Sack. Let the Sunshine In komt oorspronkelijk van de musical Hair. En in dezezelfde top 40 staat ook dit nummer, maar dan in een medley samen met Aquarius. En dan in de uitvoering van The Fifth Dimension. Nu die Duitse artiest die onder verschillende namen de Nederlandse hitparade haalde. Het gaat hier om Dravi Deutscher. Hij is geboren 1946 in West-Duitsland. 1962 formeert hij zijn eerste band en in 1965 heeft hij zijn eerste grote hit met Marmorstein und Eisenbricht. Een Nederlandse versie wordt ooit gezongen door Trea Dobbs. Marmer, staal en steen vergaan. Ook de Nederlandse punkband De Heideroosjes nemen een versie van het nummer op. Tijdens zijn leven neemt hij platen op onder meer dan 40 pseudoniemen. Zoals bijvoorbeeld Be My Boogie Woogie Baby als Mr. Walkie Talkie. In 1977 komt het tot 2 in de Nederlandse top 40. Ook schreef hij hits voor anderen, zoals Belfast voor Boney M. In 1978 is hij onder de meisjesnaam Renate Vaploes verantwoordelijk voor de grote hit Mama Leone van de Italiaanse zanger Bino. 1987 heeft hij samen met Oliver Stone als Mixed Emotions een nummer 1 notering in Nederland met You Want Love, Maria Maria. In een ziekenhuis in Frankfurt overlijdt Dravi Deutscher op 9 juni 2006 aan een hartinfarct. Hij is 60 jaar geworden. Nu muziek, die eerste grote hit van hem, Marmorstein und Eisenbricht.

De track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Het album Communiqué van de Dire Straits. En het liedje gaat eigenlijk over... Het liedje wat we nu hoorden, dat heet Lady Writer. Dat gaat over de Britse schrijfster Marina Warner. Goed, dan weten we dat ook weer. We doen het allemaal weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuwe plaat. Oh, even vermelden nog wat we daarvoor gedraaid hebben. We hadden een aantal liedjes uit de top 40. Je t'aime non plus van Jane Birkin en Serge Gainsbourg. En daarna Led Zeppelin met Good Times, Bad Times. Dan nu dat nummer waarin zowel Michael Jackson als Mick Jagger meezingt. Het gaat hier om State of Shock van The Jacksons. Vanaf 11 juni 1984 mag het nummer wereldwijd op de radio worden gedraaid. Frits Spits heeft in zijn radioprogramma De Avondspits op Hilversum 3 de Nederlandse première van de song. Twee dagen later ligt de single in de winkel. State of Shock van de Jacksons en Mick Jagger komt op 30 juni 1984 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt uiteindelijk de achtste.

0: Liedje van de Bee Gees, de uitvoering van Bonnie St. Clair, staat op nummer 30 in die top 40, week 24, 1969. Ik hoop dat Bonnie in de tijd wist waar het liedje over ging, wat ze zingt. Het is, als je er heel eenvoudig naar kijkt, dan is het een hele erge Amerikaanse tekst, maar het is met Britse humor geschreven door de gasten van de Bee Gees. Ja, het is een beetje een overdreven Amerikaanse song eigenlijk, met veel Amerikaanse clichés erin. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 14.
0: Oh ja, trouwens, dezezelfde song die we net hoorden van Bonnie St. Clair stond ook in de uitvoering van José Feliciano in de tipparade, gekoppeld aan die top 40 en wel op nummer 18. De laatste die we je laten horen tijdens deze rondleiding. De vijfde van Beethoven in een uitvoering van de Nederlandse band Exception. Met natuurlijk keyboardspeler Rick van der Linden. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Tot een andere keer.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al 124.000 euro opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. En tot zover het nieuws. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Start de motor! De boerderij wacht!
10: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: Kreektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er in kloven. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal, luisteraars, dames en heren. Jong en oud, zit de koffie klaar, dat hoop ik tenminste. En schroef de stoel maar aan, dat is weer tijd voor Striktaal op zondag bij DNO Radio. En wat hebben we weer een prachtige rij muziek voor uw klaarstaan. We begonnen met een stel helden die Drenthe helemaal op de koppen zet. Ja, de man van Kiekezan. Jullie hebben het flik, jongens, hartstikke mooi. Tweede op de plek Drenthe Liedjes Festival en dat is echt niet niks. Dus zet uw schrap, want deze plaat die je straks horen zit zo strak in elkaar dat je er vanzelf goed op komt te staan. Nou, hoe heb ik dat te zeggen? Eerst eenpies man, een kleine compilatie.
2: Wij hebben het lef om dit

0: Nou, dat was een mooi einde, of niet al? Even een kleine compilatie.
1: Leuk om te horen.
0: Ja, ja jongens, hartelijk welkom. De man van Kiekersan zit hier bij mij in de studio bij Striktaal Radio, zeg maar. Hier bij DNO Media.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, mijn naam is Wim Morris. En stel u zelf eens in voor, jongens.
2: Ja, nou ja, ik ben Bert. Wat moet ik eigenlijk nog meer zeggen? Al sinds,
0: ik wacht ook wel net een hoi weer verder.
2: Maar ja, ik ben gewoon Bert. Ja.
1: Bert, noem mij maar Sven.
0: Wat
1: zo heet ik.
0: Ja, goed zo.
1: Dat komt wel mooi uit dan.
2: Ja, dat komt mooi, precies.
0: Je hebt me in de auto natuurlijk van alles verteld. En hartstikke fijn dat je de tijd neemt om hier in de studio bij ons te winnen. Want wij vinden dat uitzonderlijk hartstikke leuk natuurlijk.
2: Nou, wij vinden het hartstikke leuk dat wij hier wezen mogen.
1: Altijd weer gezellig.
0: Het is altijd weer gezellig. Sven is altijd wat eerder bij ons hier in de studio West. Heel gezellig. Jongens, de tweede plek. Ik moet het toch in. Dit moet ik toch in wel vertellen. Hè? Want voor mij ben je eerste geworden. Hè? Ik weet wel, Dennis die is de eerste geworden. Maar jullie waren toch wel eigenlijk de zomerhit voor Drenthe. Zo kun je toch wel iemand zeggen.
1: Ja, die hebben we al vaker gehoord deze week. Inderdaad.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: We tekenen ervoor. Graag.
2: Ja. Ja, maar ik zeg altijd, dat is misschien wel gek, maar soms kun je een goede tweede wezen.
0: Ja, nou.
2: Hè? Want ik bedoel,
1: dat maakt niet uit.
0: Je haalt me de woorden uit de mond, jongens.
2: En we waren er wel wies met, hè?
0: Ja, dat kan me wel voorstellen. Laten we eerst eens in beginnen met, hoe is dat liedje nou ontstaan? Want jullie hebben ondertussen 4 liedjes gemaakt. Vierde met Disney de Beest en Viva. En die hebben nog 2 nijnen op de plakeling. Die hebben net in de auto op. Dus
1: ja,
0: meer mag ik er ook niet over zingen natuurlijk.
1: Allemaal secret.
0: Maar jullie bent internationaal. Zeker Bert is internationaal. Want die doet van alles ook. Hè. Die woont in Engeland, heb ik gehoord.
2: Ja.
0: En die ben geen broers van elkaar. Nee. Want dat dacht ik eerst ook. Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen, jongens? Vertel daar eens wat over.
2: Nou, is 20 jaar geleden eigenlijk. We hebben beide in Zeist gezeten. We zijn allebei dus blind. En we zaten allebei op Bartimeus in Zeist. Maar ja, daar kennen we elkaar eigenlijk niet van. Mm-hmm. We kennen elkaar gewoon door de muziek. En ik wist wel dat Sven wel bezig was. En hij schreef voor artiesten als Hazes en zo. Ik denk van, wauw, dat is wel ongelooflijk. En we hadden wel 1 gezamenlijke kennis. Dat was iemand die een artiestenbureau heeft en had.
0: Ja.
2: En daar zat Sven ook mee in de band. En ik had iemand nodig voor een project. En hij zei, joh, bel Sven gewoon eens een keer. Ik zei, nou, ik had dat verleden al een beetje gehoord. Ik denk, nou...
1: Crimineel verleden.
2: Precies. Ik dacht van, nou, die schoen bent wel wat, wat te groot. Ik denk, dat gaat niet goed. Maar ik belde Sven en het klikte eigenlijk gelijk vanaf het eerste moment. En vanaf dat moment hebben Sven en ik heel veel dingen gedaan. Verschillende theaterdingen, piano-dueling dingen. En nou ja, sinds 2 jaar zijn we samen aan het schrijven, eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja. Dat hadden we misschien 10 jaar eerder moeten doen. Zo gaan die dingen soms. Druk.
0: Ja. Druk.
2: Precies. Ja, maar jij bent echt ook van alle druk bezig met weet ik al niet wat.
1: Ja, het moet allemaal net op zijn plek vallen.
2: Ja.
1: En dat was nu.
2: Ja. Ja.
0: Jongens, hoe is dat? Ik bedoel, jullie zijn dan visueel gehandicapt. En als ik u dan door op de televisie zo op Radio Drenthe of de TV Drenthe, daar stond te spullen hier een ander op de gitaar. Nou, en ik neem mijn paddy daarvan af. Dat is menig echt. En dat er dan ook nog zo'n prachtig mooie melodie uitkomt. En dan, weet je wat ik nog zo van het allermooiste vond? Dat die backing vocals, jongens, van jullie.
2: Ja,
0: dat was er wel helemaal.
2: Dat maakte de boel wel.
1: Ja, dat maakte het af.
2: Gewoon. Ja, precies.
0: Met Kim en een vriendin.
1: Ja, Kim en Ilona. Ja, ja, ik vond het zo leuk. Die zeiden 's nachts gelijk van... volgend jaar weer meedoen, hè? Dus,
2: ja, dan moeten we wel, hè?
1: Kijken of we weer iets uit de pen kunnen toveren.
2: Ja.
0: Maar goed, jullie op een gegeven moment ben je bij elkaar gekomen, ben je gewoon schreeuwen. Maar je treden dus ook, mensen kunnen ook boeken, zeg maar.
1: Graag.
0: Je treden er gewoon op.
1: Ja? Zeker. Ja. Ja.
0: En wat voor genre hij dan in huis, zeg maar?
2: Nou, een beetje wat we nu eigenlijk spelen, hè? Een beetje dat feel good, uptempo, pop.
0: Yeah.
2: Dat doen we eigenlijk. Als het gewoon lekker, en ook met teksten, gewoon lekker luchtig.
0: Yeah.
2: Drenthe lient zich daar enorm voor. Dat je gewoon ook de humor, de Drenthe humor, dat vinden wij allebei hartstikke mooi.
0: Ja.
2: En dan kun je Drenthe echt, ja, dat kan zoiets. In Nederlands lukt dat gewoon niet.
0: Nee.
2: Drenthe is daar zo'n mooie taal voor.
0: Ja, het is
2: dus, en dat vinden wij ook wel hartstikke leuk om dan in te schrijven. En, Sven schreef voornamelijk eigenlijk.
1: Ja. Nou, we zouden heel graag festivaletjes doen met Kiekersan.
2: Ja.
1: Dus we hebben nou een repertoire waarmee het kan.
2: Ja, absoluut.
1: Dus kom maar door.
2: Ja.
0: Ja. dat is zo'n mooie verkapte aanvraag van jongens. Lamacom, ja. Hoe is het met de website? Heb je ook iets van de website?
2: Zeker. www.kiekezan.com.
0: Nou ja, de mooie kant. www.kiekezan.com. Hoe mooi kan je het hebben. Goed.
2: En we zitten op Instagram.
0: Ik volg natuurlijk. Ja. Dat snap je ook wel. Ja. Hoe was dat om dit nou eens mee te maken? Dat de Liedjes Festival daar bij RTV Drenthe. Hoe is jullie indruk? Hoe is het toch al?
2: Ja, eigenlijk hartstikke mooi. Ik bedoel, het is wel heel speciaal. Dat je weet eigenlijk ook helemaal niet wat je van je verwachten kunt. Dus je gaat gewoon zitten. Ze hadden hartstikke mooi van die hoekies. Hanze maakt.
0: Yeah.
2: Waar elke act dan zeg maar in zat. Dus. Yeah. En nou ja, dan lupt die zaal vol. En je voelt toch wel die spanning op een gegeven moment. En,
1: dat denk je niet van tevoren.
2: Nee,
1: dat
2: echt niet. Toch, nee, je denkt echt van tevoren. Nou jongens.
1: Cool.
2: Gewoon nuchter. Dus, jongens. Je kunt winnen. Je kunt niet winnen. En zo. Yeah, maar op een gegeven moment dan. Hey, die lied die zat. Dan denk je. Nou gaat het gebeuren. En dan komt die puntentelling. Joh, en dan is het echt toch wel. Even
0: spannend.
1: Toch wel.
2: Hè? Ja, we knippen wel in elkaars handen.
0: Ik zat ook met de nagels in de hand. En iedere keer dan weer punten aan. Hij zit er weer bij. Ik denk, yes, God, goed, gaat goed. Gaat
2: en dan gaat er toch wel wat meer in je om dan je eigenlijk van tevoren dacht aan.
0: Nou, het is een prachtige ervaring.
2: Ja,
0: absoluut. En de presentatie was redelijk.
2: Ja.
0: Victor ook niet van zijn. Maar goed, Robert reed het trouwens ontzettend goed. Hij was goed bezig en hij stelde jullie ook gerust en zo. Ook van tevoren even met jullie praatjes maakt, denk ik wel leuk. Dus dat ging hartstikke goed.
2: Ja, hij was ook wel heel erg in leven. Moeten we nog even de puntentelling opnoemen als het in de uitzending is? Ja. Ik zei, nee jongen, ik zeg, er zit wel mensen naast mij, die roept mij af en toe alleen wat toe. Maar hij was ook wel, dat vond ik wel heel erg leuk hoor, dat hij zich daar wel een beetje ingeleefd had.
0: Jan dus de honger op afstand, zeg maar.
2: Ja, precies.
1: Dus Robert Oosting is een paar keer bij ons in de studio geweest voor een interview. Dus het hele project was superleuk.
0: Nou hartstikke fijn. En dan zit hij hier, jongens.
2: Dat is ook leuk.
1: Ja, natuurlijk. Altijd even bij Wim langs. Hè?
0: Ja, precies. Voor dat ik het vergeten, want ik moet natuurlijk ook zeggen dat Klaas vandaag de technicus van dienst is. Ja, en Klaas en ik doen het al heel lang. En de Noor zit Roel. En Roel heeft de afgelopen tijd natuurlijk heel vaak in de verhaal voor Klaas. Waarvoor dank. Maar die twee mannen die zitten Noors met elkaar. Ik ben net een muppet, eerlijk wordt. Die twee mannetjes. <hè? laughs> Maar zo noemen ze ons ook vaak. Maar goed, fijn dat jullie er ook weer binnen, man. En weet je wat we gaan doen, jongens? We gaan eens luisteren naar het nummer. Want waar je weer wonen, want het is natuurlijk een fantastisch nummer. En wat ik net al zei, hè, blijf hoe in turf hangen, hè, dat melodie hier.
2: Ja, nou ja, alle credit voor Sven, die hebt geschreven en die kwam met die melodie aan. En ik denk, ja, nou.
0: Nou, we hadden zo in mogen praten, Sven, hoe dat nou allemaal ontstaan is. Maar we gaan eerst in luisteren, Klaas, naar het liedje wat het tweede zou worden is, voor mij eerst zo. En dat is Kiek eens aan. En hoe heet het liedje, jongens?
1: Goed op hoe.
0: Goed op hoe. Nou,
1: Goed op hoe.
0: Nou, en dat laten we. Goed op hoe.

0: Die, dan moet je me er eens helemaal wat over vertellen. Want hoe is dat nou gekomen? Hoe ben je dat nou, ja. Hoe is dat nou ontstaan? Maar die hebben die vier andere liedjes gemaakt.
1: En de meeste liedjes ontstaan eigenlijk vanuit een kreet. Je hebt een kreet in je hoofd en dan ga je kijken van... Zou ik daar een refreintje van kunnen bedenken,
0: ja,
1: om die kreet heen?
0: Ja.
1: Nou, dan heb je op een gegeven moment heb je 4, 5, 6 zinnetjes voor een refreintje.
0: Ja.
1: En dan meestal ga ik dan even kijken van, nou, wat voor melodietje zou daarbij kunnen passen? Nou, als je die twee stukjes hebt, zeg maar, je hebt een refreintje, een stukje tekst, en je hoort daar blij van, dan is het zinvol om verder te gaan kijken van, oké, maar waar gaan we dan het couplet over hebben?
0: Ja.
1: Hoe werken we naar dat refrein toe?
0: Ja.
1: Want dat aanloopje doet er ook toe.
0: Absoluut. En de refrein natuurlijk, hè? Meezing,
1: vijf. Nou ja, dus daar begint het vaak wel mee. Een leuk refrein. Dan heb je een basis om op te verder te bouwen.
0: Mm-hmm.
1: Want als je geen refrein hebt, dan leidt het naar niks.
0: Nee.
1: Dus ja, meestal beginnen met een refreintje en dan ga je zoeken naar een coupletje. Nou ja, als je die twee stukjes hebt, dan weet je vaak wel of er een liedje in zit. Of een liedje aan zit te komen.
0: Mm-hmm. En het is allemaal, tenminste als ik zo kan bekijken, behoorlijk uptempo, hè?
1: Ja, vooral vrolijk en feel good.
0: Yeah. Ja, dat is feel good, ja.
1: Ja, dat proberen we wel.
0: Yeah.
1: En dat is niet gezegd dat er nooit een serieus liedje zou komen, hoor.
0: Nee.
1: Maar vooralsnog bevalt ons dit wel.
2: Nou ja, de Aura voor elkaar is best wel een beetje het heeft wel een beetje een serieuze knipoog. Ook alweer met de nodige humor.
0: Ja. Ja.
2: En eigenlijk, zo bekijkt ook wel.
0: Ja.
2: He, want ik bedoel, ik had een keer een kreet toevallig. En daar ging Sven helemaal prachtig mee op de loop. Daar was hij daar wel eens aan dacht.
0: Ja.
2: En dat had Sven ook gelijk opgepikt. En dat was binnen een paar maanden was het liedje er.
0: Ja.
2: En dat heeft wel een klein beetje een serieuze knip. Maar de bedoeling is toch over het algemeen van... Jongens, kom op. Er is al genoeg zooi. Laten we een beetje lol maken met elkaar.
0: Nou,
2: en laten we kijken of we de lach op het gezicht kriegen kunnen. Weet je wel?
0: En wees ook een beetje goed voor elkaar.
2: Ja,
1: precies.
0: Dat is ook wel een beetje een klein boskopje erin, vind ik. Hè?
2: Ja, maar dat mag ook best.
0: Ja, zeker.
2: Dat is ook gewoon leuk. En waarom niet, jongens? Laten we gewoon het beste bij elkaar naar boven halen. En dat is gewoon het mooiste wat je kunt doen.
0: Ja.
2: En als je dat medium daarvoor hebt, dan ben je dat gewoon... Ja, en nou ja, dat is gelukkig bij ons gebeurd.
0: Ja. En nou even een technische vraag, Sven. Hè?
1: Ja.
0: Maar ook voor Martin natuurlijk. Jullie maken muziek, je doet de toetsen. En we hadden het net even over Jules de Korte. Die man die heeft 3000 liedjes gemaakt. Hè?
1: Dat ging nog ambachtelijk met de vleugel.
0: Jullie doen het elektronisch. Die liedjes, die spreek je dan in. Hoe technisch, hoe giet dat?
1: Nou komen we wel een beetje aan de nerdy kant, zeg maar.
0: Nee,
1: van het
0: verhaal,
1: een klein beetje.
0: Een klein sleutje van...
1: Ja, mensen kunnen trouwens ook wel filmpjes van ons zien.
0: Ja.
1: Hoe we in de studio aan het werk zijn.
0: Oh, heel leuk.
1: Ja, dat gaat inderdaad best wel geavanceerd. Ook met aangepaste computers.
0: Ja.
1: Daar zijn tegenwoordig allerlei foefjes voor, waardoor je als visueel gehandicapte met een computer kan werken.
0: Oh, fantastisch.
1: En dat is wat we doen.
0: Ja.
1: Want ja, tegenwoordig komt alles bijna uit de computer. Dus daar ontkomen wij ook niet aan.
0: Nee.
1: Je bedenkt het wel oldschool achter een piano, maar uiteindelijk moet het toch met de computer gebeuren.
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: dus daar heb je echt best wel veel werk aan om zo'n liedje in elkaar te zetten.
1: Zeker, ja.
0: Hoe lang ben je er nou mee bezig om zo'n liedje in elkaar te zetten?
1: Ik denk met de muziek alleen al wel een week of twee.
0: Zo.
1: Het zijn allemaal laagjes eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Drum, bas, pianootjes.
0: Ja, allemaal verschillende.
1: Allemaal verschillende instrumentjes, puzzelstukjes die je op elkaar probeert te leggen en te passen.
0: Ja.
1: Ik
0: weet nog wel van vroeger, op een 16 sporen.
1: Ja.
0: En dan elk spoor weer apart opnemen, weet je wel. En dat op een gegeven moment werd dat dan natuurlijk de master, maar moet je allemaal apart opnemen.
2: Ja, zo kunnen ze de boel ook altijd.
1: Werkt het nu nog steeds zo, alleen die 16 sporen recorder van vroeger is nu een harde schijf geworden. En die 16 is eigenlijk tegenwoordig, even wachten, en die 16 sporen is tegenwoordig eigenlijk ongelimiteerd.
0: Ja.
1: Dat maakt het ook wel lastig, want je weet niet wanneer je moet stoppen. Je kan maar door blijven stapelen eigenlijk.
0: Ja, even wat, hè.
1: En die 16 sporen die dwongen je nog wel tot keuzes maken.
0: Ja, maar nu,
1: tegenwoordig kun je gewoon doorgaan tot je
0: oneindig, dat wil ik niet zeggen, maar eigenlijk wel.
2: Ik knalde vroeger de demo's altijd of op 4-sporen bandjes. Of ik had zo'n sound op sound, weet je wel. Zo'n Rayfox bandrecorder.
0: Ja, oh, ja.
2: En dan kon je gewoon sound op sound overnemen. Zo knutselde ik de demo's in elkaar. Maar als ik echt af en toe even luister hoe Sven dat allemaal doet. Ja, ik neem mijn petje vooraf
1: maar,
2: hoor.
1: Maar eigenlijk is dat ouderwetse knutselen waar we allemaal mee begonnen zijn. Ja. Is eigenlijk, dat gebruik je eigenlijk nog steeds wel. Heel veel van die trucjes die je toen destijds geleerd hebt.
2: Ja, dat klopt.
1: Die gebruik ik nog steeds heel veel. Ja, alleen super. Nu met de computer.
2: Ja, en ik heb bij de computer.

0: Heb ik het helaas heb ik afgehaakt. Dat ging mij allemaal te ver. Ik ben niet zo'n computerfiguur. Nee. Dat lukt mij niet echt. Maar ik kijk echt vol bewondering naar hoe Sven het allemaal in elkaar knutselt, hoor.
1: Maar jongens, wat is het, dat wil ik dan nog wel even zeggen. Wat was fantastisch dat jullie elkaar zo gevonden hebben.
2: Ja.
0: Ja, dat is echt puur toeval.
2: Staan we niet elke dag bij stil. Nee,
0: dat is ook wel zo. En eigenlijk ook niet, want wij kennen elkaar gewoon in eerste instantie door en voor de muziek. Ja, en we wisten van elkaar dus wel dat we blind waren. Ik bedoel, dit is wel heel grappig. Als je blind bent, dan schijn je ook elkaars dubbelganger te zijn. Oh ja. Regelmatig speelde ik op plekken en dan kwam ik mensen tegen en zeiden: nee, ik heb jou zien spelen in de Hutheugd. Ik zeg, nou, daar zag je meer dan ik. Ja. Ik ben er nog nooit west, weet je wel. En dat Sven had het omgekeerd ook.
2: We werden nog wel eens met elkaar verwisseld.
0: Behoorlijk, ja.
2: Toen dachten we, nou, laten we dan samen een bandje beginnen. Dan lossen we dat probleem wel even.
1: Oké, jongens, jullie blijven nog even hier lekker zitten.
2: Ja, gezellig.
1: We hebben natuurlijk ook de nummer 1 weer in blad nu. Dat kan natuurlijk niet anders.
0: Nee, nee, dat kon niet anders. Precies.
1: Een spreuk door.
0: Nee, ik heb een paar mensen nog gesproken. Ik heb Dennis zelf, heb ik in ieder geval niet gezien.
1: Ja.
0: Maar ik heb nog wel een paar mensen van wat bands heb ik na afloop ben ik die nog alleen tegengekomen. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, er waren ook nog een paar jongens die speelden met lange hoor. Headbang, zeg maar.
2: Oh ja, de ruige jongens.
0: Ja, asbest. Maar dat was ook wel. Dat vond ik ook wel lachen. Die waren ook nog alleen tegengekomen. Dat was wel. Tenminste, op mij kwam ze iets minder ruig over dan toen in de uitzending. Ja, want dat was echt behoorlijk.
1: Dat is een beetje show.
0: Dat is ook een beetje, een beetje image, hoor. Ja, zeker wel. Ja.
1: Oké, jongens, we gaan even luisteren naar Dennis Hendricks. Dat is dan de winnaar luisteraars van het Drentische Liedje Festival. Hij zegt: geef nooit op. Nou, dat is mooi, want ik geef ook nooit op. Behalve aan proberen een IKEA-kast in elkaar te zetten. Want
0: dat is net dat ene schroefje, hè? Dat is dan net niet wat lukt.
1: Oké, we gaan luisteren naar de nummer 1. Van het Drenthe Liedje Festival. Geef nooit op.

0: Geef nooit op, nummer 1 van het Drentse Liedjefestival, Dennis Hendricks. En dat allemaal hier bij DNO Media vanuit de studio in Zuidwolde op zondagmorgen. Nou jongens, hartstikke gezellig. En deze twee mannen die zitten weer gezellig nog mee. Ze bliem nog een poosie. Maar ondertussen ga ik in mijn andere aankondiging. Als ik zeg jongens, Ilse Scholten, wat zeggen jullie dan?
1: De jodelmevrouw.
0: Ja, hè? Ja, dat was een echt jodel, hè? Ja,
2: dat was echt jodel. En dat is niet onverdienstelijk, zo.
0: Nee. Het is een nummer dat zo lief is dat je spontaan zin krijgt om je opa een dikke knuffel te geven.
2: Absoluut.
0: Hij dat liet je horen, hè? Ja. Tenminste, ja. Zo stoor ik er wel in. Nou, pak de zakdoekjes maar in. En we gaan luisteren naar Ilse Scholten. Was ze derde geworden, geloof ik, hè?
1: Volgens mij wel.
0: Ja, Ilse Scholten. En die zingt over mijn opa. En het bijzondere is, want het is een beetje bluegrassachtig, hè, wat ze zingt, denk ik. En ze jodelt daarin ook. Mijn opa, Ilse Scholten.

0: Dat was een jodelde Ilse, zeg maar. Heel anders, heel bijzonder. Ja, een beetje boeren, een beetje uptempo, een beetje Americana. Het was een beetje fiddle, wat Sven ook zei. Wat vonden jullie van het liedje, jongens?
1: Ja, ik moest er wel om lachen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, ik heb het altijd wel een beetje met jodelen, dat ik denk van, hé, grappig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Had je jodelt ook nog wel eens?
1: Als ik een goede dag heb,
0: ja.
1: Als ik dan wel.
0: Ja. Ja, maar ik hoorde Bert net even lekker jodelen.
1: Ja, Bert, die kan dat.
0: Bert, die kan jodelen.
1: Zelfs op zondagochtend.
2: Nou, er zat wel een kraakje in, hoor. Maar,
0: toch wel.
2: Ja, maar ja. Als het was moet, dan is het... Jolawee. Ja, dat giet wel.
0: Nou, goed zo, jongen. Hé, we draaien hier elke week ook een toetelschijf. En dat doen we van Herman Lipkow. Herman Lipkow is een al wat older artiest. Treedt niet meer op, maar heeft een gigantisch oeuvre. Dus wat allemaal gemaakt heeft. En we gaan luisteren naar Mario de Muzikant. Mario de Muzikant, dat is eigenlijk een heel vrolijk nummer. En zo vrolijk dat zelfs de buurman, die altijd moppet op de heg, ineens ritmisch begint te knippen. Nou, dat is toch mooi, hoor, niet al?
1: Ja.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Zullen we toch even
2: doen?
0: Mario de Muzikant.
3: DNO. Doedelschijf.

0: la, la, la, la. Nou, kun je zo meezingen, jongens, of niet dan?
1: La, la, la.
0: Ja, goed, dat was de toetelschrijf van deze week. Herman Lippenkoff met Mario de Muzikant. En de jongens zitten hier nog steeds hartstikke gezellig. Ondertussen gaan we even een stukje humor draaien. Bij hier bij DNO, streektaal en muziek, iedere zondag van 9 tot 10 draaien we ook een toetelschrijf, maar we doen ook altijd een stukje humor. En er is nog tijd voor, dus dat gaan we doen. Humor met Jopie. En dat is humor, het schoolreisie, heb je het over. Het duurt ruim 6 minuten, maar geloof me, je lacht hoe de hele... Ik word de tranen in de broek, maar dan mag ik daar weer net niet zingen. Alsof je het weer achter in de bus zit met de zak spekkies en de mensen die rup. Niet zo schreeuwen. Nou, we daar met de meeste zitten achter het desk. Dus die start hem nou. Joppie humor.
2: Wat ik altijd inzet bij iedere tienkamp weet dat maar kump, hè. Maar we hebben een dag op school een schoolreisje gehad. Toen zegt de meester tegen mij: Joppie, maak jij morgen maar eens een opstel. De meester kan wel wijn, maar ik schrijf alles op, zo ik denk, zo moet wijn. Dat zal wel goed wijn, hè. Maakt me niks uit, zeggen, maken doe je het. Op het rapport kon je het wel zien, ik had voor het Nederlands een heel groot Duits cijfer, hè. Door het hen. Het schoolreisje. Moeder had 's morgens als toeten van de bakker in een tuit gedaan. En een grote fles Ranja die ik in de tas meenam. De bus stond al klaar bij de school op een plas. Bij het instappen van de bus pleerde mijn fles Ranja al kapot. En daarop werd de meester onwijs hellig. En toen zijn we weggevoerd. Ik heb de rest al lachen, maar geet van mijn eigen tijd af, hè? Het was die dag een bolle hitte. En we moesten ook een heel eind erin. Door de hitte plakte mijn broek sterk tussen mijn voren. Eindelijk bereikten wij ons einddoel. De Efteling. Oh, dat was mooi. Oh, dat was heel mooi. Oh, wat hebben we daar eenmans schik gehad. Toen zijn we nog even naar de speeltuin geweest. Dorisje ging te hoog met de skommel en is op de rug naar beneden gekwakt. Annie is met haar snuffel tegen een lachspiegel gelopen. En toen heeft ze niet meer gelacht. Toen opeens werd de meester onmishellig op Henkie. Want die zat steeds in de modder te plerken. Peter kreeg de skommel tegen de scannen. En het deed heel pijn. En toen heeft hij de skommel heel hard teruggeskupt. En toen deed zijn linkervoet heel pijn. Peter had wel geluk, maar hij schreef rechts. Friesje en Pietje zijn op de glijbaan tegen elkaar opgebotst. Het was Piet zijn schuld, want hij gleed naar boven. Henkie is ook nog van de kabelbaan 6 meter hoog naar beneden gestart. En toen zat er een grote dut in de grond. En ook in Henkie. Jantje en Klaasje zijn tegen elkaar opgelopen en dan kregen ze beide een grote buul aan de kop. Zo hard ging dat. En toen we allemaal moe waren, kregen wij een slombranja. En toen moesten de jongens uit de gulp en de meisjes uit de broek. Kwamen, liep de helft krappel. En toen zijn we gauw in onze bus gestapt en wij ploften in onze stoelen dalen. Wij waren ook zo moe. En toen zijn we vertrokken. En toen viel er een koffer uit de kofferrek. En de meester zat er net niet naast. Die
1: kreeg net als Jantje en Klaasje een grote buul aan de kop. En toen zaten er drie buuls in de bussen. Bij een groot bos hield de bus even stop voor een piespauze. Tijdens de piespauze is de juffrouw in de Brammersbrieven huiken. En toen hoefde ze niet meer. Ze kreeg daarbij wel een grote ladder in de zakken. En de meester is daarin gekropen. En we konden hem er niet weer uitkrijgen. Toen zijn we verder gevoerd richting school. Toen wij op school aankwamen, waren we allemaal heel gammel. En toen zijn we nog even naar het café geweest en we kregen van het feestcomité limonade. Ik heb wel 3 liter gebuist. Ik moest mijn broekriem wel 2 gaten verstekken. En toen hebben we afscheid van elkaar genomen. Toen ik thuis kwam, wou ik nog even gaan spelen met Marietje uit de buurt. We deden een krijgertje. En ik kreeg Marietje zo, hè. Maar toen moest Marietje mij krijgen. En dat viel niet mee. Want toen zij mij bijna had, strukken ze over de balk zo voorover in de mangelkoelen. En dan wist ik gelijk wat voor een bleerpanne zij was. Ik heb haar toen zo'n kleine mangel in de mond gedrukt. Het was het bleren over. Na het spelen moest ik naar bed. En ik ben er 's nachts wel 4 keer uit geweest. En het bleek 's morgens 1 keer te weinig. Ik hoop in ieder geval dat jullie de box hebben teruggeholpen. Dankjewel en tot volgende schoolreis.
3: Gezellige proties, mooie varsies. Dan zit hij goed bij Wim Oegies.
0: Zo is dat. Dan zit hij goed bij Wim Oegies. Nou, dat was Jopie. En Jopie was op schoolreis, jongens. Ja, dat was vroeger hartstikke gezellig in die bus. Hè. En dan, als je dan terugkwam, ging je allemaal op de bodem zitten. En dan dachten de ouders van, goh,
4: wat zijn ze nou?
0: Wat ben ze nou? Zo was vroeger.
4: Ja,
0: hè.
4: Ja.
0: Sven en Bert, kijk eens aan. Tweede worden op het Drents Liedje Festival. Jongens, ik vond het fantastisch dat je hier waren.
5: Hij vond het leuk dat we er weer zijn.
0: Ja, zeker.
5: Hartstikke mooi, man. Ja. Bedankt.
0: En het is natuurlijk zo. Of een Titi, dan er komen natuurlijk die nieuwe nummers uit. Hè. Tenminste, dat rekenen we bij die op.
4: Reken maar.
0: Ja. Kun je rekenen? Nou, reken er maar op dan.
4: Ja, precies.
0: Of niet dan?
4: Zeker wel.
5: Zo is dat.
0: Maar dan hoop ik dat jullie ook weer present zijn hier in de studio. En geen probleem, ik kom er zo op halen. Dan weet je dat...
4: Dat ging mooi, hè?
0: Dat ging fantastisch.
5: Ja.
0: Maar we ook een mooie titel met elkaar in te babbelen. Hè,
4: want ja, precies.
0: Ook in zonder microfoon.
5: Dan kan Biddy Kent en zo.
0: Zeker. En Bert, hoe lang blijf je nog in Nederland hier?
5: Vandaag? Ik kom de dinsdag vlieg ik weer naar huis.
0: Oh.
5: Ja, ik woon dus in Engeland.
0: Ja.
5: Zeg maar een half uurtje.
0: En vlieg je zelf dan? Of een vleugel?
5: Ja, ik heb onlangs eigenlijk mijn vliegbuffet gehaald.
0: Dat dacht ik al, ja.
5: Dus ik heb mijn eigen privéjet. Dus
4: rijbewijs is ingenomen.
5: Ja, dat zal je
0: dat kon wel. En vliegbuffet
4: dat mocht nog wel.
5: Dat mocht nog.
0: Maar er gaat ook piepjes, hè? Bij die hoge, bij die lage, bij die
4: linge. Dat kan helemaal geen kwaad. Wat kan er nou gebeuren?
5: Er is genoeg luchtruim, dus daar kan je niet zo gewoon bot.
0: Nee, zo is dat. Ja, ik maak er een grapje van, jongens. Dat doen jullie zelf ook.
5: Ja, hoor.
0: Je bent natuurlijk een beetje
5: Ja,
0: dat was ook de boodschap die hij net vertelde natuurlijk.
5: Precies.
0: Beetje kunnen lachen.
5: Hij kijkt wat er om hem heen allemaal gebeurt. Dus laten we het een beetje lol en een beetje luchtigheid in.
0: Gelukkig. En wat heel belangrijk is, de streektaal. Hè, dat is heel ontzettend belangrijk. Het Drents, maar ook de streektaal aan zich. Hè, want ik draai niet alleen Drents natuurlijk. Ik draai ook Limburgs, Fries, Grunnings, noem ze maar op Brabants. En dat moeten we blind praten. Hè. Vind je dat ook niet?
5: Ja, zeker. En het is mooi dat het podium vergeeft dat ook die andere talen in het land. Dat is gewoon hartstikke mooi.
0: Maar dat doen we bij DNO met grote liefde om dit te doen. En nogmaals bedankt. En nog een pensioen, hoe heet het ook weer? Website, Sven?
5: Oh, dus.
0: Oké.
5: Dat is www.kiekezan. Dat is gewoon aan elkaar. Dat is zonder streepjes. Ja. Kiekezan.com.
0: Nou.
4: Kom maar op.
5: Allemaal kieken, jongens. Kom en op Instagram en nou ja, de hele social media. Wij zitten er allemaal. Facebook.
0: Ja, je hebt wel mooie filmpjes op Facebook neergezet. Dan wist je Dus dat komt allemaal prima.
4: We hebben hier al een mooi filmpje gemaakt vanochtend, Wim.
0: Ja.
4: Daar kom je ook op onze socials.
0: Daar heb je wel nog niet van in de gaten.
4: Ik heb dat allemaal niet door, joh.
0: Nee, maar dat heb ik allemaal al geregeld, jongen.
5: Wat doe je daar wat foto's maken?
0: Foto's heb ik ook gemaakt. Tegenwoordig ben die toestellen zo mooi, die telefoons.
4: Geruisloos.
0: Ja, ik heb ook allemaal nano toestellen hier. Maar goed, dat had ik nog niet nodig. Maar het is ook zo handig om eenpje snel met die telefoon een paar foto's te maken.
5: Klik, klik en kugelie kieken. Oh jongens, nog een beetje wat anders. Of je moet nog
0: een beetje anders kieken.
5: Anders moet je al die wachten op die rollegies. En dan wist je nou...
0: Och, weet je dat nog wel, jongens.
5: Ja, zeker wel.
0: En 36, hè. 36 in Elbo. En dan
5: moet je een week wachten. En dan.
0: Ja, dan heb je west en dan gauw wegbrengen. En dan kreeg je ze terug.
4: De helft is geel.
0: Ja. Wat mooi, jongens. Nogmaals bedankt.
5: Yo,
0: en we gaan even verder met de straatklinkers. Ja, de straatklinkers, ja. Hier nou zwemmen we de hemel en we hadden net over vliegen met de straatklinkers. En die zingen over steens. Steens, zo mooi. Daar ben je vergeten dat je vanmiddag nog de container aan de weg moet zetten. Nou, daar komt bij. De straatklinkers met steens.

Ja, wat een fantastisch nummer. En ja, beste luisteraars, we gaan naar besluiten bijna af met Janke Lameris. Al wat me lief is, God ze zing. Een prachtige, warme afsluiter. Zo iemand die het gevoel geeft dat de hele wereld toch best een heel mooi plekje is. En dat is toch wel een mooie afsluiter, of niet? Janke Lameris, al wat me lief is.

0: Ja, al wat mee lief is. Wat een fantastisch mooie zangeres. Het is zo jammer dat Janke niks meer doet. Want ik heb er een paar keer in de studio gehad. Niet alleen hier, maar ook bij een andere omroep waar ik eerder zat. En ze samen met Ab Drijver. En Ab Drijver, ja, dat was een oud-journalist, zeg maar, van het Nieuwsblad van het Noord. Maar had ook een prachtige band en speelde heel veel mooie nummers. Ook bas en zo. Goed, jongens, ik ga afscheid van jullie nemen. Want Sven en Bert, tot de volgende keer, zullen we maar zeggen.
1: Ja, graag, ja. Wim. Ja? Graag.
2: Hartstikke leuk.
0: Zeker. Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Ja, want het was natuurlijk fantastisch dat jullie hier in de studio waren. Kijk, weet je wat er nou gebeurt?
2: Ja.
0: Dat is de eindtune. Klaas heeft de eindtune gestart. Nou, dus trouwens, het is zover. Dit is weer stoppen. Het is altijd zo jammer.
1: Het gaat zo snel, joh.
0: Ja, dit was een uur vol muziek, humor. Ja. En een flinke scheut Drentse trots. Blief zitten, blief luisteren en blief vooral genieten, zeg ik altijd. Dit was dus het einde. Jammer. Je hebt toen vanmiddag weer, of vanmorgen, weer een prachtige tocht bezorgd. Langs Drenthe, Limburg. Sven en Bert waren er. En alles wat ertussen ligt. En de man van Kiek is aan, die gaat zo straks weer naar Meppel toe, naar huis. En met die glim nog naar van de tweede plek op het Drentse Liedje Festival. Dus techniek, bedankt voor het schroeven, draaien, het redden, het regelen. En vooral voor het geduld dat jullie met me hebben, want dat is af en toe best wel nodig natuurlijk. Jullie bent de onzichtbare motor eigenlijk van dit programma. Nou, volgende week ben we de weer, luisteraars. Met nee streektaal, nee verhalen en vast weer een paar technische wonden achter de schermen. Blijf gezond, blijf lachen. En vooral, blijf luisteren naar Streektaal op zondag bij DNO Radio. Mooi!

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle vier grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan er toe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 9:45 aankwam. Niemand raakte gewond. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 16:30 was de brand onder controle. En tot zover het nieuws. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties.

Zuidwest-Drenthe. Ronduit zondag. DMO. Ronduit zondag. Met muziek, nieuws en achtergrond.

goedemorgen op deze bijna zomerse zondagmorgen 14 juni. We zijn beland in de meteorologische zomer, al leek het er deze week niet elke keer op. Maar volgende week is dan toch de echte zomer zoals we die vroeger altijd noemden, 21 juni. Maar ook nu is dus eigenlijk al zomer. Aan het eind van de week wordt het beter, dus dan is het echt weer zover. Maar nu lijkt het een beetje herfstig, maar ook dat hoort er weer bij. Het weer is altijd onberekenbaar. En dat is maar goed ook, want anders wisten we het allemaal wel. Maar wij zitten hier in de studio, heerlijk droog. Wij zijn Metzke van der Maar en Truus Horlings. Wij presenteren en maakten het programma van deze morgen van Ronduit Zondag. 2 uur weer, veel muziek. En om ongeveer 10:30 een overdenking van mevrouw Roelie Stevens. We beginnen met enkele psalmen. En wel psalmen uit een andere berijming. Ik laat wel vaker psalmen horen die uit de bundel komen, die wel bij het liedboek horen, maar psalmen anders heet die bundel. En we beginnen dan straks met lied 150a. Geprezen zij God. En dan heb ik nog enkele psalmen uitgezocht van Jan Pieterszoon Zweelink. Maar dat hoort u straks. We beginnen zo met Geprezen zij God.

Ja, u hoorde het lied Psalm 150a, heet dat. Tegenwoordig bestaat Psalm 150 uit een A- en een B-versie. En wij hoorden nu geprezen zijn God, dat is de A-versie. Maar komt ook voor dus in de nieuwe bundel Psalmen anders. De psalmen zijn natuurlijk al heel oud, dus we lezen dan in de Bijbel vaak psalmen van David. En natuurlijk zijn ze door verschillende componisten weer van toon veranderd of van melodie, van woorden. En zo ook door Jan Pieterszoon Swelinck. We gaan nu luisteren naar Psalm 96. Zoals hij in het liedboek staat, heet het Zing voor de Heer op nieuwe wijze. We gaan nu luisteren naar het Swelinck Ensemble met Psalm 96.

Ja, en dan laten we u nog één zo'n Jan Pieterszoon Sweling bewerkte psalm horen. En wel psalm 34. Dat is: ik loof de Heer altijd, steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. Ook weer dus een bewerking van Jan Pieterszoon Sweling, uitgevoerd door de Utrechtse kantorij.

U luistert naar DNO Radio met het programma Ronduit Zondag. U hebt zojuist 3 bewerkte psalmen kunnen horen. 1 van de psalmenbundel Psalmen Anders en 2 van Jan Pieterszoon Zweelink. Het volgende lied dat we u laten horen is een avondgebed van Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer was een Duitse verzetstheoloog die enkele dagen voor de bevrijding helaas werd gefusilleerd. Bekend van hem is ook door goede machten trouw en stil omgeven. Dat staat ook in het liedboek. Dat is lied 511. Maar dit is een ander lied of gebed van hem. Avondgebed van Dietrich Bonhoeffer.

Ja, dat was het avondgebed van Dietrich Bonhoeffer. Na deze vocale muziek die u hoorde, gaan we nu luisteren naar een gedeelte, een ouverture van een suite van Georg Philipp Telemann.

Tot de overdenking van mevrouw Roelie Stevens gaan we nog luisteren naar muziek van Beethoven. En wel naar de sonate pathetiek.

Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Roelie Stevens Schipper. Ik ben kerkelijk werker van de Ontmoetingskerk in Zuidwolde. Vanmorgen zou ik u willen meenemen in het verhaal van Zacchaeus, dat u in de Bijbel vindt in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 19. En ik dacht daarbij, wanneer onze koning Willem-Alexander of koningin Maxima een bezoek aan een stad, aan een dorp, een ziekenhuis of een buurthuis komen brengen, staan er doorgaans vele mensen aan de weg om een glimp van hen op te vangen, in de hoop dat hij of zij naar hen terugzwaait. En nog veel mooier als je uitgestoken hand wordt gedrukt of de koningin even met je op de foto gaat. Zo zie ik dat gebeuren in het televisieprogramma Blauw Bloed. Vergelijkbaar stel ik mij voor dat zo ook de sfeer in Jericho was. Die dag dat de mensen verwachten dat de wonderdoener Jezus daar doorheen zou komen. Lucas beschrijft in elk geval dat er een menigte mensen was. Zacchaeus probeerde of hij nog wat meer vooraan zou kunnen staan, want hij was klein van stuk. Maar mensen gaven hem geen ruimte. Hij werd letterlijk door hen buitengesloten. Niet alleen omdat hij als tollenaar werkte voor de Romeinse bezetter, maar zeker ook omdat hij daarbij stelselmatig een teveel aan tol hief dat in zijn eigen zak verdween. Mensen keken daarom letterlijk, maar ook figuurlijk, op hem neer. Maar terwijl Jezus langs de menigte liep, sprak hij rechtstreeks juist Zacchaeus aan. Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Jezus deed het wel vaker, tegen alle religieuze en culturele opvattingen van de tijd in, om te eten met hen bij wie niemand gezien wilde worden. Zoals bij vrouwen die in de prostitutie werkzaam waren. En Jezus bezocht de melaatsen, bij wie niemand in de buurt durfde komen. Hij wekte regelmatig grote ergernis en onbegrip bij de geestelijke leiders van de tempel. Zo ook vandaag. Ze dachten, waarom komt hij desnoods niet bij een van ons eten, maar juist bij die Zacchaeus? En dit verhaal, dat in de Bijbel staat, is eigenlijk een spiegel hoe Jezus zich ook bij u en mij uitnodigt in ons levenshuis. Ook voor ons klinken de woorden van Jezus. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. We vinden deze woorden in Openbaringen 3, vers 20. Toen ik me dit zo inbeeldde, dat Jezus bij mij aan de deur van mijn hart klopt, dacht ik, nou, is mijn levenshuis wel schoon genoeg om Jezus te ontvangen? Durf ik zomaar mijn hart voor hem te openen? Ik keek als het ware eens kritisch rond in de kamers van mijn hart en zag gedachten rondslingeren. Vooroordeel zit daarbij en wat moddersporen van een roddel. Ik dacht, die moet ik nog maar snel even onder het tapijt vegen, zodat het niet zichtbaar is. Ik zie ook van die onafgemaakte dingen die zijn blijven liggen. Zoals dat voornemen om mee te leven met die vriendin die laatst naar het ziekenhuis moest voor een spannende uitslag. En daar een belofte die ik ook nog niet heb ingelost. Gauw in de kasten mee. En daar ligt mijn goede voornemen om iedere dag tijd te nemen voor bijbellezen. En ja, er ligt al een dikke laag stof op. En dan zie ik nog die beschadiging, veroorzaakt door een gekwetstheid, wat een ruw randje heeft achtergelaten in mijn denken. Ik schuur me er nog regelmatig aan. En dan doet het weer pijn.
Zo kan ik Jezus toch niet ontvangen in mijn levenshuis. En toen ik hier was met mijn gedachten, toen stokte het. In gedachten hoorde ik Jezus zachtjes lachen. Kind, zei hij, ik ken en doorgrond je immers. Ik doorzie van verre je gedachten. En zo houd ik van je, met al je rommeltjes en beschadigingen en al. Shalom, voor je huis en voor je hart. Zijn ogen keken mij liefdevol aan. En tot mijn eigen verwondering deelde ik zomaar mijn gevoelens van vreugde en verdriet. Mijn zorg over het dierbare. En vertelde ik eerlijk over de teleurstelling als iets niet lukt zoals ik zou willen. Of een boosheid die soms zomaar in mij opkomt. En hoe ik graag wat meer vanuit rust en vertrouwen zou willen leven. Maar dat zo moeilijk vind. Ach, het was eigenlijk net als bidden. Ik kon bij Jezus gewoon zijn zoals ik ben. En ik voelde een diepe vrede in mij neerdalen. Zo droomde ik wat voor me heen bij het overdenken van het verhaal van Zacchaeus. Zou hij dit toen ook zo hebben ervaren? Die volkomen aanvaarding, ondanks dat er voor alles nog niet schoon en opgeruimd was in zijn leven. En dat hij bevrijd werd van wat hem gebonden hield aan de afgoden van geld, macht en status. En dat hij ineens kon doorzien dat het meest waardevolle in het leven liefde is en vriendschap. Dat de grootste innerlijke rijkdom vrede en vreugde is. Dat waardering om wie je bent meer voldoening geeft dan om wat je hebt. Ja, daarom sprak Jezus juist hem aan. En zei zelf daarover: de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Mogen het ook zo zijn voor u en voor mij. Dat wij Jezus vrijmoedig binnenlaten in ons eigen levenshuis. En de deur van ons hart onbevangen voor Jezus openen. En tegen hem zeggen: kom in mijn hart, Heer Jezus.

U luistert naar DNO Radio met het programma Ronduit Zondag. Er was zojuist een overdenking van de kerkelijk werker mevrouw Roelie Stevens uit Zuidwolde. En het lied dat u daarna hoorde heette Kom in mijn hart. We gaan ook weer luisteren naar muziek, zoals u gewend bent bij ons programma Ronduit Zondag. Tot 11 uur gaan we luisteren naar muziek. En dan gaan we er even uit voor het nieuws. En na 11 komen we weer graag terug. Ook weer met muziek en agendaberichten. We gaan luisteren naar Bach. Naar het Allegro uit het concert voor vier piano's.

van Bach gaan we naar Vivaldi, naar de vier jaargetijden. Het kan nog net, het Allegro van de lente. Ik zei het u al aan het begin van het programma, bijna zomer. Maar het is nu nog lente, dus we gaan luisteren naar het Allegro daarvan. Uitgevoerd door Nigel Kennedy en het Engels Kamerorkest.

En dan gaan we naar weer een groot muzikus, namelijk naar Mozart. En dan gaan we luisteren naar het adagio uit het klarinetconcert, uitgevoerd door het orkest van de 18e eeuw.

tot het nieuws van 11 uur gaan we nog luisteren naar romantische vioolmuziek van Paganini. En wel Cantabile. En na 11 uur komen we graag weer bij u terug met het tweede uur van ons programma Ronduit Zondag bij DNO Radio.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle 4 grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan er toe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 10:15 aankwam. Niemand raakte gewond. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En bij Amsterdam viel op de A10 Noord naar de A10 Oost. Tussen Deurgedam en Knop het Watergraasmeer heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
9: Start de motor! De boerderij wacht!
10: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en truckers. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

Ja, we begonnen dit tweede uur van Ronduit Zondag bij DNO Radio met de Irish Folk Song Scarborough Fair. In de tweede uur natuurlijk weer heel veel muziek en agendaberichten van activiteiten in en rond de Wolden, Staphorst, nou, DNO. Natuurlijk, vanmiddag straks het tweede nummer. Dit tweede uur is een nummer van Wibi Suryadi en het heet Tristesse.

Ja, dan heb ik drie uitgaan tips voor vandaag. Dat is ten eerste om 3:30 vanmiddag is er een concert in het kerkje van Blijdenstein in Ruinewold van het Kamerkoor Next. Titel van het concert is Avondgloren. Muziek uit Oostenrijk en de landen rond de Baltische Zee. Brahms, Wolf, Bert, Nielsen. Dus vanmiddag om 3:30 in het kerkje Blijdenstein, Ruinewold. Dan is er in Diever de bekende kunstwandeling. Bestaat al 10 jaar. Gisteren en vandaag openen 31 kunstenaars hun galerie, hun atelier. Het thema van deze kunstwandeling is Kunst verbindt. Info en routekaarten kunt u vinden op de website kunstwandelingdiever.nl. Kunstwandelingdiever.nl. Dus ook leuk om te doen. Dan is er vanmiddag in de Theaterkuil in Zuidwolde, dat is in het Valiebergbos, dus in de openlucht, de klassiek gitarist Janko de Leeuw. Hij heeft affiniteit met klassieke en Zuid-Amerikaanse muziek en ook zelfgeschreven muziek. Er zijn 2 voorstellingen in de Kuil. Vanmiddag om 2:00 en 1 om 3:30. De voorstellingen duren ongeveer 3 kwartier. Het is in principe gratis, maar er wordt toch wel een kleine bijdrage verwacht van u als bezoeker. Dus dat is in de Theaterkuil in het Valiebergbos in Zuidwolde achter het Tonkenshuis. Wij gaan verder met muziek van Enya, The Way of Light.

Ja, u hoort de nieuwe muziek van Enya, The Way of Light. En dan gaan we toch weer even terug naar Bach. Schafen kunnen sicher weiden. En deze muziek wordt op de piano uitgevoerd door de broers Jussen, Arthur en Lucas.

Ja, leuk lijkt me dat. Als je als broers zo mooi kunt piano spelen en samen concerten kunt geven. Arthur en Lucas Jussen. Ik heb weer twee berichten voor u. En het eerste bericht, dat had ik beter door Metzke zelf kunnen laten lezen. Metzke is de technicus bij dit programma vanmorgen. Want het gaat over een excursie naar de Kierse Weide. Als ik iets fout zeg, dan kan Metzke het mij natuurlijk zeggen. Dus ik let even op hem. Als zijn vinger dan omhoog gaat, dan weet ik... Nee, Truus, klopt niet. Kierse Weide is een natuurgebied bij een voormalige eendenkooi bij Meppel. De excursie begint om 9 uur vanaf het Tonkershuis hier in Zuidwolde. Met de gidsen Metzke van der Maar. Hij gaat mee omdat hij heel veel weet over libellen. En Edwin de Weert, die weet weer heel veel over planten en dieren. Het gaat uit van de Natuurvereniging Zuidwolde. Maar je moet je wel aanmelden, want ze willen wel graag weten hoeveel mensen er meegaan. En aanmelden kunt u zich op info@natuurverenigingzuidwolde.nl. info@natuurverenigingzuidwolde.nl voor de excursie naar Kierse Weide op 20 juni. Vertrek vanaf 9 uur bij het Tonkenshuis. Heb ik iets vergeten, Metzke? Nee, hij schudt van nee. Dus het komt over. Dus u bent welkom, maar wel even graag aanmelden. Dan is er in Alteveer nog een rommelmarkt, ook op 20 juni. En die rommelmarkt die duurt van 10 tot 4 uur en bevindt zich aan het Westerse wijkje in Kerkenveld. Het Westerse wijkje in Kerkenveld. Rommelmarkt voor de PKN Alteveer op 20 juni. We gaan luisteren naar een Drentse zangeres en ze heet ook Drent. Annemiek Drent en ze zingt Kwiet. En Kwiet gaat over dementie, wat helaas steeds veel vaker voorkomt. Het is van haar nieuwe cd Troost. We gaan luisteren naar Kwiet van Annemiek Drent.

Ja, dan heb ik nog twee berichten voor u. Op 21 juni, volgende week zondag dus, is er een yogafestival in Linden aan de Vuile Rieten nummer 22. Tussen 11:30 en 3:30 kunt u deelnemen aan verschillende lessen. De prijs om dit bij te kunnen wonen is €15, inclusief soep, hartige snack en thee en water. Dus yogafestival in Linden, 21 juni, Vuile Rieten 22. En dus op 28 juni, dat is eigenlijk pas over 14 dagen... is er om 3:00 in de Wemme, het museum de Wemme... aan de Tonkenstraat in Zuidwolde... een lezing van oud-huisarts Dr. ten Hope. Echt een meester vertellen. Ik heb hem ook al verschillende keren horen vertellen. Hij kan het prachtig vertellen. Zijn laatste boek was Gaat zitten en vertel uit 2018. Hij is ook dichter en schrijver dus. Maar nu is het thema van zijn verhaal is uit het leven in de praktijk. Dus hij geeft heel veel voorbeelden uit zijn praktijkleven hier als huisarts in Zuidwolde. En dat past heel mooi bij het thema van de tentoonstelling van dit jaar bij de Wemme, wat over het hele leven gaat in al zijn facetten. Dus uit het leven in de praktijk van oud-huisarts Dr. ten Hope om 3:00 middags om 28 juni in de Wemme. Het is misschien ook wel goed dat u zich daar even aanmeldt. Het zij telefonisch, het zij aan de balie van het museum, dat men een beetje weet op hoeveel mensen men kan rekenen. Wel, dat waren de berichten van deze week, voor zover bekend. Als u nog iets hebt voor de agenda van nu en binnenkort, meld het bij ons en wij geven het graag door. Muziek van Carl Philipp Emanuel Bach.

0: Ja, het volgende lied heeft alles met die wedding march te maken van Mendelssohn. Want dat is dus de trouwmars. En het volgende lied is van Herman van Veen. Ik hou van jou, dus past er prachtig bij.
1: Als liefde zoveel jaren kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn.

0: zoete oerlucht van het minnen. Ik hou van jou.
1: U luistert nog steeds naar het programma Ronduit Zondag bij DNO Radio. Een van de drie religieuze programma's die zondags wekelijks te beluisteren zijn bij DNO. Want na ons is het programma Gospel Music. Jan-Willem Troost zit alweer klaar in de studio straks om 12 uur... om dit programma te gaan presenteren. En vanavond tussen 6 en 8 is het programma Glorieklanken. Maar wij zijn er nog tot 12 uur met Sken en ik. En wij laten u horen een lied van Daniel Loos, Licht in de duisternis.

Ja, de volgende muziek is weer een Engelse song. Over the Hills and Far Away, a whistle version of a traditional English song.

Ja, het is bijna 12 uur. Tijd voor de programmawerkers van Ronduit Zondag afscheid te nemen van de studio. Want Jan-Willem Troost zit alweer klaar, zoals ik u zei. Wij wensen u een hele goede zondag en blijf gewoon luisteren naar DNO Radio. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet Jetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer, 20 minuutjes oponthoud, komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Werkzaamheden ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. 5 minuutjes oponthoud. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Treedt langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.

Een goede middag, gospel music. Een uurtje gospel en praise. Van alles komt er wat langs. Welkom en nog dank aan het programma hiervoor natuurlijk, ronduit zondag. We begonnen met Marcel en Lydia Zimmer. Ja, een tweetal dat al meer dan 15 jaar actief is. En ze hebben ook zich voornamelijk gericht op het lofprijzing en aanbiddingsmuziek. En dit was het nummer Adembenemend. En zo gaan we verder met een nummer van Faith Hill. En dat heet There Will Come a Day.

De Choir Company. En dat was een project van Don Moon. Van het album Laat uw grootheid zien. En dit was het nummer Mijn hoop en mijn kracht. We gaan verder met een country nummer van de country trio band. Will the circle be unbroken?

Ark en Ziel was dat uit Pessen en omstreken natuurlijk. Zing met ons mee. En daarvoor hadden we Rick Mullins met Awesome God. We gaan nu naar de column, en oftewel een lied. En ik heb hier een lied uit het liedboek 785. En Steun in de Rug. Een lied dat ook gezongen kan worden natuurlijk. Maar ik lees het voor. Dat heb je soms. En juist dan onverwachts wat je niet had gedacht. Je weet geen raad, je weet niet hoe of wat. Vind jij de weg terug? Zijn hand is een steun in de rug. Hoe is het nu met je, hoe het nu met je gaat? Je hebt het helemaal gehad. Dat heb je soms en juist dan onverwachts wat je niet had gedacht. Dat je het echt niet meer ziet door verdriet en door pijn. En ook door spijt. Vind jij je weg terug? Zijn hand is een steun in de rug. Je weet de uitweg niet. Bent de weg helemaal kwijt. Dat heb je soms en dan juist dan onverwachts. Wat je niet had gedacht. Je weet niet waar je bent. Je weet niet waar je moet. Vind jij de weg terug? Zijn hand is een steun in de rug. Dat je je weg niet meer kent. En het gaat helemaal niet goed. We gaan luisteren naar het Oslo Gospel Choir, Glory to God Almighty.

van Johnny Cash, Personal Jesus. Ja, we gaan nu naar een coverversie en met een country-achtergrond of een gospel-achtergrond. En het nummer Turn, Turn, Turn, dat kennen we natuurlijk ook van The Birds, maar het is ooit geschreven ook door Pete Seeger. Ja, to everything turn, turn, turn, dus voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd, en voor alles wat er onder de hemel valt. Ja, en er is ook een tijd om te baren, er is een tijd om te sterven, een tijd om te planten en ook om een tijd om te rooien. Een tijd om te doden en een tijd om te helen. En er is een tijd voor lachen en ook een tijd voor huilen. Hier dus de coverversie van het album Horen, Zien en Geloven.

Ja, dat was ook weer van het album Horen, Zien en Geloven. Een coverversie. En dat was het nummer I Wanna Know What Love Is van Foreigner. En ook The Power of Your Love. Ja, we gaan zo richting de klok. Nog even straks naar de Tony met de streek op zondag. Maar ik heb hier nog een nummer van het Holland Koor. Een bekend nummer uit de jaren 60 van Dizzy Lewis. En die had het dan over Mijn Gebed. Daar gaan we naar luisteren en dan gaan we straks naar de streek op zondag. Ik wens u nog een hele fijne zondag en tot het volgende Gospel Music.

0: het nieuws. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk in Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld, 8 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. Een kwartier vertraging heb je ook op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Als jij nu aansluit in de file bij afrit Geldermalsen, 11 kilometer tot aan

0: verkeersinformatie. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor raam.

0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Welkom op deze wat donkere zondag, de 14e juni. Nog een weekje en dan is het Vaderdag, Jan-Willem. Ik weet niet jullie er wat aan doen. Of dat het ook al een beetje uit de mode is. Ja, Vaderdag. Ach, ja. Hey, Moederdag, daar kan ik me nog wat bij voorstellen. Maar Vaderdag, nou ja, goed. Ieder natuurlijk wat hij wil. Maar goed, het duurt nog een week. Mocht u er wat aan willen doen, dan hebt u nog even de tijd om iets voor te bereiden voor vader. Wij hebben mooie muziek vandaag. De 5 minuten van ziel en ook de agenda flitsen, natuurlijk.
0: De Streek op zondag, met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek, met Tony Mulder.
1: Wij beginnen vandaag met vrouwen, de Mary Jane Girls. En zij zingen In My House.

Ik begin deze keer met een berichtje uit Staphorst, want alhoewel er koren voldoende zijn in de omgeving, althans er is geen gebrek aan koren in de regio, is er in Staphorst toch een nieuw koor bijgekomen. Een kamerkoor met de naam Resonance. Ze willen graag iets doen met klassieke muziek vanuit de Engelse en Duitse koorwereld. Die muziek klinkt in deze omgeving en achterban niet heel veel. Het legt Herman van Arnhem uit. Hij is samen met zijn moeder Lydia en Marieke van Kompachner de oprichter van het in de tweede helft van vorig jaar ontstane nieuwe koor. Een klein koor dat nu 20 leden kent. En ze kiezen ervoor om klassiek christelijke muziek van de bekendere componisten in te studeren. Nou, we zullen het meemaken, denk ik. Ze zullen vast wel een keer een concert geven en dan kunt u daar naartoe en dan luisteren naar het kleine kamerkoor, nieuw kamerkoor, dat gevestigd is in Staphorst. Goed, we gaan de komende ruim 8 minuten luisteren naar David McWilliams met het bekende Can I Get There by Candlelight, The Tumbleweeds en Somewhere Between en Kayak Land on the Water.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. De stille tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag weer hervat na een grootschalige renovatie. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. 4 personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze 2 steden te reizen. En tot zover het nieuws.
2: Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. Een kwartiertje vertraging, de rechterrijstrook is daar dicht. Op de A9, Diemen Alkmaar, kwartiertje vertraging door 9 kilometer file tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. 4 kilometer file en een kwartier vertraging, want er zijn daar 3 rijstroken dicht voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Let's do it.

Dit is DNO. Scholengemeenschappen Wolfsbos en het Roelof van Echten College in Hoogeveen onderzoeken mogelijkheden voor een duurzamer en intensievere samenwerking. De afgelopen maanden hebben collega's van beide scholen nagedacht over mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke toekomstvisie die onlangs is gepresenteerd aan de medewerkers van beide scholen. Met de nieuwe toekomstvisie spreken beide scholen de ambitie uit om samen sterker onderwijs te bieden voor de regio. Centraal staan kansengelijkheid, een breed en aantrekkelijk onderwijsaanbod en een organisatie die klaar is voor de toekomst. Klassiek gitarist Janko de Leeuw komt op zondagmiddag 14 juni naar Theaterkuil de Falieberg in Zuidwolde. Hij geeft om 2:00 en om 3:30 een concert. Janko de Leeuw is een klassieke gitarist die een grote affiniteit heeft met de klassieke en Zuid-Amerikaanse gitaarmuziek. Hij speelt zelfgeschreven instrumentale nummers voor de gitaar. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Er kan contactloos betaald worden met de telefoon via een QR-code.

hoofdstukjes uit het nieuws. De Verenigde Staten en Iran lijken dichtbij een akkoord om maandenlange spanningen en conflicten te beëindigen, maar onduidelijk is wanneer de overeenkomst wordt ondertekend. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

scholengemeenschappen Wolfsbos en het Roelof van Echten College in Hoogeveen onderzoeken mogelijkheden voor een duurzamer en intensievere samenwerking. De afgelopen maanden hebben collega's van beide scholen nagedacht over mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke toekomstvisie die onlangs is gepresenteerd aan de medewerkers van beide scholen. Met de nieuwe toekomstvisie spreken beide scholen de ambitie uit om samen sterker onderwijs te bieden voor de regio. Centraal staan kansengelijkheid, een breed en aantrekkelijk onderwijsaanbod en een organisatie die klaar is voor de toekomst. Op dinsdag 23 juni is het weer zover. De jaarmarkt van Nijenveen staat deze dag bol van de koopjes, gezelligheid en entertainment. Ook deze keer weer groot van opzet en met veel verrassende activiteiten. Tijdens de markt staat de Dorpsstraat vol met kramen van lokale ondernemers, verenigingen en ambulante handelaren. Traditiegetrouw is de jaarmarkt het bruisende slotstuk van de feestweek van Nijenveen. Die duurt van 19 tot en met 23 juni.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten en Iran lijken dichtbij een akkoord om maandenlange spanningen en conflicten te beëindigen, maar onduidelijk is wanneer de overeenkomst wordt ondertekend. Het concept voorziet onder meer in heropening van de straat van Hormuz, vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden en versoepeling van oliesancties. Iran blijft echter terughoudend en binnen het land bestaat weerstand tegen de voorgestelde afspraken. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. En tot zover het nieuws. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, want er wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Everdingen. En daar 2 rijstroken dicht, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf afrit Geldermalsen met een kwartiertje extra reistijd. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Wij zijn DNO.
14: Met nu voor Zuidwest-Drenthe, Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Hey, goedemiddag. En dit wordt er weer eentje. Dit wordt weer zo'n uitzending waarbij je straks aan het eind denkt... Wow, is het uurtje nu alweer voorbij? Ja, ik weet het zeker. Hey, leuk dat je luistert. Frohe Munte dus bij Op de Radio. DNO, altijd weer gezellig. Tussen 5 en 6 uur met prachtige songs uit de Alpenlanden. Ik hoop dat jij een leuke zondag hebt. En anders wordt de zondag nog leuker dus. Want ik heb muziek klaarstaan van... Ja, Hansi Vocht. Niets is voorbij. Daar begin ik straks ook de show mee. 5 jaar terug kwam hij daarmee. Mark Forster komt voorbij. De Burmese trouw misschien ook nog even. Hangt er vanaf hoeveel tijd we over hebben. Nicole, ik heb hier klaarstaan. Beatrice Egli, Arno Verano. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Kort samengevat, een vol programma. Dus we gaan snel beginnen. Dus straks muziek van Hansi Vocht. Het nummer Niets is voorbij. Laat alles weer vallen. Heerlijk genieten op jouw zondagmiddag.

Nichts is voorbij van deze man Hansi Vocht. Ja, ik kende hem eigenlijk niet zozeer. Is het Hansi Vocht? Even kijken hoor. Nee. Ja, Vocht. Inderdaad, Vocht. Zeg, de zondagmiddag weer op de radio. Dus we zijn begonnen met Hansi Vocht. En ik heb het heel vaak over Oostenrijk, Zwitserland en de wijde omgeving. Maar wist jij dat Duitsland, vooral in het Zwarte Woud bijvoorbeeld, ook prachtig is? Mooie bergen dus, mooie natuur. Oh, daar kun je helemaal losgaan. Nou, deze artiest dus, die Hansi Vocht, die komt daar ook gewoon voorbij. Hij begon zijn carrière in 1988 als frontman van de bekende volksmuziek en schlagerband De Veldsbergen. Ja, ik wist niet dat dat ook bestond. Sinds enkele jaren brengt hij zeer succesvolle nummers uit. Ja, dat blijkt zo mooi. Vijf jaar terug kwamen hier dus mee. Hij is daarnaast ook nog eens tv-presentator bij de collega's in Duitsland. En in Duitsland dus enorm bekend om zijn komische alter-ego-vrouw Wiebe. Dat wist hij niet. Daar ga ik eens even opzoeken. Hij is ook ambassadeur. Hij komt dus uit het Zwarte Woud en is officieel aangesteld als de officiële toerisme-ambassadeur van deze Duitse regio.

taboe. Oh jee, een taboe. Ik heb daar, nou, eigenlijk wel een beetje een hekel aan schoot worden, hoor. Ja, goed. Fantasy hoorde jij, Freddy en Martin. Zij komen natuurlijk voorbij hier bij Froh und Munter. Ja, en de playlist in deze uitzending is echt niet beton gegoten. Vandaar net dat uitstapje, even een remix van de Burmese Traum. Ja, gewoon als geintje. Dat snap je natuurlijk ook. Leuk toch? Ook dat kan hier op de zondagmiddag bij Froh und Munter. Mark Forster, 194 Länder.

0: Ja, zo'n muziekstijl waar ik echt wel enthousiast van word. Ik ben er wel blij mee. Fox Club, het sticht. Eén keer hebben ze de lederhoos aan, zetten ze de hele tent op de kop. En dan dit stijltje. Nou, prima toch. Beetje variatie in het programma. Wat ik al zei, het is niet in beton gegoten. Zeker niet. Want dan ben je bij de verkeerde uitzending. Ja toch, ja. Vooral ons moenten met verrassende hits dus op jouw zondagmiddag. Eens even kijken, waar gaan we straks mee verder. Oh, oh, oh, mooie hits. Ja, ik verklap het ook maar niet. Blijf maar luisteren, komt het helemaal goed.
1: Pro Moenta. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

de meest succesvolle Duitse slagerbands aller tijden. Ja, zo heet het. Dat is gewoon echt zo. Ik heb het over die Flippers met die grote hits. Mega-hits, zo noemen we dat ook wel. Die Rote Zone van Barbados. Ja, en deze frontman, de leadzanger. Ik heb het dus over Olaf Malolewski. Voor hem is het no problemo om solo verder te gaan. En ja, daar legt hem geen wind tegen. Inmiddels is hij 80 jaar volgens mij. Ook op TikTok een enorme hype. In 2022 beleefde hij dus op late leeftijd een enorme boost. Met oude hits, bijvoorbeeld van die hit Wir sagen Dankeschön. Ja, dat was mij wel toen. En nu gewoon weer een nieuw album. Ook alweer gepresenteerd tijdens de Duitse tv-spectakel Slager Champions 2026. En ja, een nieuw album dus met de titel Weltklasse. En dat is het echt. Hij zelf, zijn muziek, alles wat Olaf Malolewski en natuurlijk voorheen die Flippers uitbracht en uit gaat brengen nog steeds. Ik durf te wedden, dat blijft gewoon Weltklasse. Olaf der Flipper, hier bij Frohnmunter. No problemo op jouw zondagmiddag.

Arno Verano en voorbij is het voorbij. Nou, hier is het nog lang niet voorbij. We gaan nog even door zelfs. En ik heb wel leuks klaargezet. Ik heb hem al een paar keer eerder voorbij laten komen. Slavko Avsenik, oftewel leuke Böhmische muziek.

man even bijkomen. Wat een party hier zo weer met die sombrero op je hoofd. Ja, het zweet ook wel een beetje natuurlijk. Dorfrocker kwamen voorbij. Olé, olé comio. Ja, dat is dan weer net die taal die ik niet zo ambieer. Maar gezellig toch. We gaan verder met Nicole Koning. En Nicole die gaat voor ons zingen. Ik ben heute Nacht allein.

0: Nicole Konring. En zij is dus vannacht alleen. Ja, ik hoop dat ze nog wat... dat ze goed kan slapen, om het zo maar te zeggen. Ik ben heute nacht alleen. Nou, ik niet. Dat is een ding wat zeker is. Ik hoop jij ook niet. En anders zet je gewoon lekker DNO aan. Ben je zeker niet alleen.
1: Wij zijn DNO. Vrolijk Montag. Tot 6 uur met Roy Wemmer.

0: Het einde van Vrouwen Moeten voor deze zondag. Ja, het is er al een feit. Een uurtje vloog weer voorbij. We zaten propje vol met heel wat leuke hits volgens mij, toch? Ja, ik vond het gezellig. Ik hoop dat jij het ook weer gezellig hebt gevonden. En anders, 24 uur per dag, 7 dagen in de week kun je deze uitzending terugluisteren.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

Goedenavond allemaal, van harte welkom bij het mooie programma Glorieklanken. U kunt nu weer 2 uur luisteren naar christelijke muziek, muziek voor iedereen. Ook nu hebben we weer een mooi programma kunnen samenstellen, dankzij de vele verzoeken. Vanavond kunt u tijdens de uitzending ook weer een plaatje aanvragen. Het zij voor een bemoediging, een felicitatie, een groet of iets voor uzelf. Deze wordt dan de volgende zondag gedraaid. Ons telefoonnummer is 0528-373444. Vanavond zit Christa Venk in de studio. Zij verzorgt de techniek en neemt de telefoon aan. Christa, fijn dat jij weer bent. En mijn naam is Rudy Vinken. Ik mag het samenstellen en nu presenteren. We zijn begonnen net met Arjan en Edith Post met het lied Veilig in Jezus' Armen. En dan gaan we verder met een verzoek. En die is voor Klaas en Tineke Snieder. En voor het team Glorieklanken en alle luisteraars. En die kreeg je aangeboden van Annie van der Veen. En het lied dat heeft De Toekomst Vol van Hoop.

volgende verzoek is voor Jannie Pathuis. Dus voor Jannie Pathuis. En die krijg je van Johan en Annie Wolf. En dat willen ze doen met het lied Er ruist langs de wolken een heerlijke naam. En dat wordt gezongen door Geestmeszangers.

Het volgende verzoek is voor Jan en Grieke Schutte. Jan en Grieke Schutte van Albert en Alberta. En ze hebben gevraagd het lied Brug over Woelig Water van Elise Manna.

volgende verzoek is voor Henny Geers. Zij zit in het verzorgingstehuis Het Vonder in Ruinerland. En dat is je aangeboden door Jo van Dijk. En zal het lied horen Leg maar stil je handen in mijn handen. Van Willemijn en Nathanael.

volgende verzoek is voor het team Glorieklanken en alle luisteraars. En wordt aangeboden door Johan Wolf. Dankjewel, Johan. Hij heeft het lied uitgekozen, Heer, wat een voorrecht.

Het volgende verzoek is voor alle luisteraars. En die krijg je van Marianne Hazen. En ze had een lied uitgezocht. De steppe zal bloeien.

volgende verzoek is voor Roelie Vos Schonewille. Dus voor Roelie Vos Schonewille. En dan krijg je aangeboden door Johan Wolf met het lied Een vaste burcht is onze God.

Het volgende verzoek is voor Johan Wolf. En dan krijg je aangeboden door Annie van der Veen. En het lied wat we uitgezocht hebben is: Wil u, o God, mij dank betalen?

Het volgende verzoek is voor G. Vidom. En het wordt je aangeboden door Johan Wolf. En het lied dat hij uitgezocht heeft is Eens als de bazuinen klinken.

Het volgende verzoek is voor meneer E. Zwiers. 14 juni bent u jarig en dat is vandaag. Van harte gefeliciteerd. Felicitaties komt vanuit de wijkteam van de Hoofdstraatkerk. U woont in Jannes van der Sledenhuis in het Haagje Hogeveen. En u krijgt de groeten van Hetty, Jackie en Margriet Minderma. En ze heeft uitgekozen Psalm 42, Heigend het der jacht ontkomen.

Het eerste uur zit er bijna weer op. We gaan nu nog luisteren naar een stukje muziek, dan nieuws. En daarna komen wij terug met nog een heel uur mooie liederen. Graag tot straks.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed, omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Budapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Na de Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

allemaal weer van harte welkom. We gaan nu verder met het tweede uur van het programma Glorieklanken. Ook weer met vol met mooie muziek. Ook nu kunt u weer bellen voor een verzoek. Voor volgende week. Het telefoonnummer is 0528-373444. En Christa zit er klaar voor om alles te noteren. We gaan nu luisteren naar het lied Van U Wil Ik Zingen, Wie de Engelen Omringen. Samen zang ik dat.

Het Harpers Davids mannenkoor uit Geenemuiden zingt het lied Loofdoof nu alle heren hier, gij zijne knechten geeft hem weer. En dan is het Psalm 134.

gaan nu luisteren naar Piet Baassen. En dat is een bariton. En hij zingt het lied Van U zijn alle dingen, van U, o God, alleen.

We gaan nu luisteren naar Psalm 105, de versen 1, 3, 24 en 5. Loof, loof, vreugde de Heer der Heren. En wat gezongen door Adoramus uit Hogeveen.

Wij hebben vanavond na 2 uur geestelijke muziek kunnen luisteren. We hopen dat u ook door deze liederen weer troost en bemoediging hebt gevonden. U allen bedankt voor de vele verzoeken. Het programma nadert nu het einde. Volgende zondag hopen we weer uit te zenden, ook weer 's avonds van 6 tot 8 uur. Christa, jij bedankt voor je medewerking, het ging prima. Na Glorieklanken kunt u nog luisteren naar Muzikale Ontmoeting, met nog mooie geestelijke lieden tot 10 uur. Deze wordt gepresenteerd door Aalt Mostert. Vanuit de studio, allemaal jong en oud, een hartelijke groet en wensen nog een hele goede avond en een hele mooie week. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. Het tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed, omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Boedapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. En tot zover het nieuws. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn.

0: vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg. 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

Ja, luisteraars, ik vind dat een indrukwekkend lied. De Palenpoort van Christelijk Mannenkort Harde en Omstreken. Oude opname al. En het bijzondere van het lied is ook dat ook de enige opname is die ik van het lied heb. Voor we verder gaan, heb ik even een aankondiging van de Mannenzang in Hasselt. En dat staat bij vrijdag 19 juni in de Grote of Stefanuskerk te Hasselt. De tweede Mannenzang vanuit Hasselt. De leiding is in handen van dominee B.J. van Boven. De organist is Arthur de Jong. De collecte is voor de Zending Gereformeerde Gemeenten en de vereniging Helpende Handen. Komende vrijdagavond dus, 19 juni, vanaf 19:30 tot ongeveer 8:15 staat erbij in de Grote Hof Stefanuskerk aan de Markt 10 in Hasselt. Nou, dat zal al onze luisteraars ongeveer wel weten waar dat precies is. Alle mannen en ook jonge mannen van harte welkom. De Mannenzang in Hasselt dus, vrijdagavond. Organist Arthur de Jong dus. En de algehele leiding is dus in handen van dominee B.J. van Boven. 19:30, vrijdagavond, bij deze. We gaan verder met een mooie psalm. En er staat bij, zou je nog een mooie psalm willen laten horen voor iedereen die gisteren actief was bij de Stien Ilsingerit. Nou, jullie ook allemaal een hartelijke groet. Zowel de motoren, de motorrijders, als de vrijwilligers, als alle hulp, een groet vanuit de studio. Ook heel veel bekenden gesproken. Ook heel veel luisteraars van het programma. Sommigen verwacht, ook heel onverwacht. Maar dat geeft ook niet. Het is altijd mooi dat jullie komen meeluisteren op de zondagavond. Ik wens jullie allemaal een gezegende zondagavond toe. Staat bij, je mag het zelf leuk kiezen. Nou, ik heb een opname uitgekozen, luisteraar, waar ik zelf altijd graag hier in de studio in mee zit te zingen van Psalm 105. En daar gaan we dus nu ook naar luisteren.

Nou, voor hem opstaan ook de luisteraars die via de 104.8 meeluisteren. Ook allemaal hartelijk welkom bij het programma Muzikale Ontmoeting natuurlijk. Ook een goede gezegende zondagavond toegewenst.

Ja, wat zingt dat heerlijk mee, Psalm 105. Vader en opa Tip is vandaag jarig en is 82 jaar geworden. Anne-Jan, van harte gefeliciteerd van Henk en Jantje en de kinderen. En die wil je graag feliciteren met een mooi psalm. En dat is psalm 73 van Christelijk Manneke Staphorst. Nu kan ik die cd's gewoon niet vinden vanzelf zijn mus. Ik weet wel waar het bij op staat, maar... Nou, die is alweer een tussenling, maar ik heb hem een andere opname. Ik ben hem samenzang opgezocht, psalm 73 vers 12 en 14. Ik hoop ook dat het goed is. En Henk, nu ik het over het Christelijk Manneke Staphorst heb. Ik vroeg me af hoe dit met die... opnames in Bolsward zitten, als die al klaar zijn. Hij wil het me eens een keer van laten horen, want ik zou dat prachtige lied wat jullie zongen, Amazing Grace, How Sweet the Sound, we graag zonder s'avonds in het programma een keer laten horen. Hè? Dus kijk maar eens een keer, ook een groet. En ik Jan, ook van harte gefeliciteerd van bekenden aan de Spoordijk staat erbij. En die vroegen voor je aan, in verband met je 82e verjaardag, het lied Er is een God die hoort. Nou, zonder verder aankondiging gaan we daar ook naar luisteren van het mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst. Met als solist Gert Pannenkoek. Psalm 73 dus, gevolgd door Er is een God die hoort. En ook Anne-Jan natuurlijk een felicitatie hier vanuit de studio.

Ja, prachtig lied. Gert Pannekoek samen of, met mannenkoor IJzermuidengraafworst, er is een god die hoort. Dag Alt, afgelopen week hadden we nog 3-jarigen in ons gezin en een geslaagde. En daarom graag een mooie lofpsalm. We gaan op psalm 150 luisteren. Alvast bedankt van de familie Heutink. Nou, jullie ook een hartelijke groet hier vanuit de studio. Goede zondagavond gewenst. Samenzang onder leiding van Harm Hoeven, psalm 150.

Zo, Samenzang, Psalm 150, onderleiding van Harm Hoeve met het mannenkoor Staphorst. Graag een lied voor onze lieve zoon en ons lieve broertje en broer Klaas, die afgelopen 1 juni 20 jaar mag worden. Klaas, van harte gefeliciteerd, alvast. En ook voor onze lieve pa staat erbij, schoonvader en opa, omdat hij donderdagjarig was. Ook een felicitatie. Graag het lied Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht van Kees Post. Daar gaan we ook naar luisteren. Veel liefs van Klaas en Tineke, Alissa, Hendrik en Judith, Abel en Nathan Bijker. En ook Abel, nog een felicitatie dat je geslaagd bent natuurlijk. En dat ook vanuit de studio hier. Zo keer we niet weer in de bus hebben, kerel, hè? Een groet. We gaan luisteren naar Kees Post en Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht. Daarna gaan we luisteren naar Psalm 122. Samenzang. Onder leiding van Dick Slagman. Het is ook wel mooi dat Johan dat net even een aanvraag doet. Voor pa en opa Tippen, ook nog een felicitatie. Vader en opa Tippen van Johan en Ali. Julian, Jasmijn, Sarah, Anna en Manuel. Nou, jullie ook bedankt. Nou, mooi, dan gaan we naar Dick Slagman luisteren. Waar we toen ook daarheen geweest zijn, hè. Dus eerst Kees Post. Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht. En wordt gevolgd door Psalm 122.

Ja, luisteraars, Stapjesalm 122 is eigenlijk wel een prachtige afsluiting wat betreft live programmering hier vanuit de studio. U kunt natuurlijk nog een uur meeluisteren tot 10 uur, maar ik ga de studio hier verlaten. En ik hoop u volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting om 7 uur. Al onze luisteraars, hartelijk bedankt voor de aandacht natuurlijk. Ik hoop dat u allen een goede, gezegende zondagavond hebt terwijl u zo meeluistert naar ons programma. Ook in bijzonder de mensen van Solprofit en ook van de Sineelzingerits. En ook Rosalie natuurlijk een groet vanuit de studio. Ook leuk jullie allemaal van de week gezien te hebben. En ook maar tot een nieuwe keer bij Leven en Welzijn. Verder ook de mensen van de Pieter Zand. Een groet natuurlijk ook Dries en Zwaantje niet te vergeten. Jullie een groet vanuit de studio. Ook een goede zondagavond Dries. Wij gaan hier afsluiten luisteraars. En ja, ik zat eerst even te denken. Zou ik nog een stukje gaan lezen? Ja of nee? Nou, het kan ook me nog net. Ik zat de laatste weken te lezen uit de Rotsteen Mijns Harten, naar aanleiding van Psalm 73 van Asaf. En ik had vanavond ook een heel mooi stukje. Past ook mooi bij het programma. Dus dat proberen we hem in zijn geheel voor te lezen voordat het programma op de 104 per dag wegvalt achter het nieuws. Daar staat boven een onderbroken lofzang. Zo noemt en prijst Asaf zijn God als de Rotsteen Mijns Harten. En met die uitspraak, die belijdenis, is iets merkwaardigs aan de hand, luisteraars. Die juichende uitspraak, namelijk, onderbreekt zijn spreken tot God. Want daar was hij druk mee bezig. Wien heb ik nevens u in de hemel, zegt hij. Nevens u lust mij ook niets op aarde. Dat had hij tot God gezegd. Maar dan wendt hij zich zo opeens tot de mensen. En zegt, nu niet tot God, maar over God. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen in harten en mijn deel in eeuwigheid. Om dan, na die onderbreking, opnieuw te spreken tot God. Met de woorden, want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Is dat niet verwonderlijk en tegelijk ook prachtig? Asaf moest van God getuigen. Hij onderbreekt daar zelfs zijn verborgen omgang met God voor. Hij valt zijn eigen lofzang in de rede met een getuigenis aan de hoorders over God. En zijn preek, want dat is het eigenlijk, is dus omraamd met loven. Was dat ook maar altijd bij ons het geval, luisteraars? Ons eigen getuigenis, ons eigen evangeliseren. Ging het ook bij ons maar steeds vooraf door loven en volgde het daar ook maar op. Maar zo moet een preek er dus eigenlijk uitzien. Voortkomend uit het prijzen en verheerlijken van God. En tevens daar, na het amen, weer in opgaand. Dat is een preek uit God en door God en tot God. En dan komt het niet voort uit eigen zuchten en vervalt het ook niet in eigen twijfel. Nee, lofzangen omarmen de preek. Lofzang voor, lofzang na. Voorspel en naspel als groot eerbetoon voor zijn heilig aangezicht. En nu rijst misschien de bange vraag in ons hart. Hoe kwam Asaf daar toch aan? Zowel aan dat spontaan getuigen, ervoor en erna die godverheerlijkende taal. Hij kon het toch zeggen, God is de rotsteen mijns harten. En hij kon toch juichen, tevens lust u ook mij niets op de aarde. Waar haalde hij dat toch vandaan? Inderdaad, niet uit zichzelf. En dat beleidt hij zelf ook eerlijk. Direct al aan het begin van deze psalm. Dan zegt hij, maar mij aangaande. Mijn voeten waren bijna uitgeweken. En mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Mij aangaande dus. Mij aangaande dreigt het verkeerd te gaan. Maar van Gods wegen is het toch tot loven en een getuigenis gekomen. Vanaf het moment namelijk, zegt hij, dat ik in Gods heiligdommen inging. God zelf is de inspirator, de schepper en het getuigenis en van de lofzangen tot zijn eer. Waar is een vreugd, een kalmte, een heil? Zo zalig als dit aards hoogste genot. Het vloeit uit God en keert tot God. Het heeft nog maat, nog perk, nog pijl. Tot zover, luisteraars. We sluiten af en we hopen u volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Ik zou zeggen, blijf dan een uur mooi meeluisteren. En nou, daarna ook maar naar bed, dacht ik, hè. Ik heb de wekker ook op 3 uur vannacht staan, dus wordt niet zo lang, nachtie. Ook mijn collega en vriend Ronald van Strien, ik weet niet of hij nog meeluistert.
En anders een groet hier vanuit de studio. En ik hoop je morgen vroeg om 6:00 bij de lichtmis te zien. Hè? Groet en tot morgen vroeg. We sluiten af en voor de luisteraars tot volgende week zondagavond. U kunt ook zondagsmorgens meeluisteren tussen 7 en 9 via de 106.6 of stream 2. En dan ook 's avonds dus. Groet en tot volgende week.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgde op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. Het tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. En tot zover het nieuws. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijk. Vrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde werd ingenomen. De bestuurders kregen de boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgt op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. En tot zover het nieuws.
1: Van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. En tot zover het nieuws. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
2: Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76.

One, two.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. En tot zover het nieuws. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermals en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76.